0: Geregeldheden. Zo'n 20.000 mensen verzamelden zich gistermiddag voor een demonstratiemars. Dat begon vreedzaam, maar later ontstond chaos en werden onder meer ramen ingegooid bij een VN-kantoor. Ook werden agenten bekogeld. De politie heeft traangas ingezet. Bondscoach Ronald Koeman is niet helemaal tevreden met de wedstrijd tegen Japan, maar kan wel leven met de uitslag. Het Nederlands elftal speelde met 2-2 gelijk. Koeman zegt dat hij het een topwedstrijd vond en dat hij goede dingen zag. Voor Nederland waren Virgil van Dijk en Crescencio Somerville de doelpuntenmakers. Voor Somerville was het de eerste goal in oranje. Het weer. Het is droog vannacht. Het koelt af tot een graad of 11. Morgen eerst bewolkt, 's middags steeds vaker zon. En het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
2: Nieuwe schuifbuit, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
3: Ook succesvol in Duitsland ondernemen? Met Duits Zakelijk leert u spreken op strategisch niveau, zodat u overtuigt en direct resultaat behaalt. Executive taaltraining door Duitse onderneemster Noemi Paul. Boek nu uw persoonlijke sessie van 50 minuten voor €99. Duits-zakelijk.nl.
4: Personeelstekort in jouw productiebedrijf? FlexImpuls helpt. Al 12,5 jaar specialist in personeel in logistiek en productie. Waar klant en medewerker echt centraal staan. Scherpe tarieven en duidelijke overnamevoorwaarden. Groot genoeg voor elke vacature. Ga naar FlexImpuls.nl.
5: Mensenrelatie, Radboud Visser.
6: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
5: Jazeker.
7: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
8: Twijfel je welke tegel echt bij jouw huis past? Bestel gewoon een sample voor maar €7,50 en kijk thuis op je gemak. Ontdek onze grote voorraad binnen- en buitentegels, flexstones, kasseien en mozaïek. Direct uit voorraad leverbaar en snelle service. Ga nu naar natuursteeninfoshop.nl.
1: Dit is Merwe Radio.

0: zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Verenigde Staten en Iran zijn tot een overeenkomst gekomen over een einde aan de onderlinge oorlog. Dat maakt premier Sharif van Pakistan bekend. Dat land heeft bemiddeld bij de onderhandelingen. Hij spreekt van een vredesakkoord dat vrijdag ondertekend zal worden. Dat zal een basis vormen voor verdere onderhandelingen. Iran en de VS bevestigen dat ze tot afspraken zijn gekomen, maar delen nog weinig details. Volgens Sharif betekent de overeenkomst dat alle militaire operaties direct en definitief stoppen, ook in Libanon. De VS en Iran zeggen zich pas vrijdag aan bepaalde punten te willen houden, zoals het opheffen van de blokkade van de Straat van Hormuz. Israël heeft nog niet gereageerd. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev staat een historisch kloostercomplex in brand na Russische luchtaanvallen. Het gebouw stamt uit de 11e eeuw en is UNESCO werelderfgoed. Volgens de lokale autoriteiten zijn zeker 10 mensen gewond geraakt bij de luchtaanvallen. 140.000 mensen zitten zonder stroom. Vanaf vandaag kunnen treinreizigers het zogenoemde Nederland-ticket aanschaffen. Dat betekent voor €49 per maand onbeperkt reizen in de daluren en het weekend. Het is nu al te koop bij de NS als Flex Dal Vrij abonnement.

0: Voor Nederland waren Virgil van Dijk en Crescencio Summerville de doelpuntenmakers. Voor Summerville was het zijn eerste goal in Oranje. Het weer. Vannacht is het droog. Het koelt af tot een graad of 11. De komende dag eerst bewolkt, daarna meer zon. En het wordt 's middags 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
2: Is je woning toe aan beter glas of strak timmerwerk?

0: thuisbedrijf-4g.nl en vraag vandaag nog een vrijblijvende offerte aan.
1: Een brandschoon huis of een heerlijk fris kantoor? Kies voor Dan Schoonmaak. Professionele vakmensen en kwaliteit waarop u kunt vertrouwen. Dan Schoonmaak. Van grondige schoonmaak tot professioneel onderhoud. Wij leveren topkwaliteit en denken altijd met u mee. Benieuwd naar de mogelijkheden? Kijk op danschoonmaak.nl.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
3: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
4: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
5: Dit is Merwe Radio.

0: zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Verenigde Staten en Iran hebben afspraken gemaakt om de oorlog te beëindigen. Onderhandelaars zijn tot een zogeheten memorandum van overeenstemming gekomen. Dat zal de basis zijn voor verdere onderhandelingen. Of de militaire acties en de blokkade van de straat van Hormuz ook meteen stoppen, is onduidelijk. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev staat een historisch kloostercomplex in brand na Russische luchtaanvallen. Het gebouw, in het Nederlands bekend als het Hole Klooster vanwege het ondergrondse gangenstelsel, stamt uit de 11e eeuw en is UNESCO Werelderfgoed. Volgens het hoofd van de Oekraïense Orthodoxe Kerk is het een van de heiligste plekken van de christelijke wereld. Volgens de lokale autoriteiten zijn zeker 10 mensen gewond geraakt bij de luchtaanval. 140.000 mensen in Kiev zitten zonder stroom. Vanaf vandaag kunnen treinreizigers het zogenoemde Nederland-ticket aanschaffen. Dat betekent voor €49 per maand onbeperkt reizen in de daluren en het weekend. Het is nu al te koop bij de NS als Flex Dalvrij abonnement. Het geldt alleen deze zomer tot 1 september. Het abonnement is niet geldig voor de bus, tram of metro. De Tweede Kamer kwam met het goedkopere treinabonnement door de sterk gestegen brandstofprijzen. Bondscoach Ronald Koeman is niet helemaal tevreden met de wedstrijd tegen Japan, maar hij kan wel leven met de uitslag. Het Nederlands elftal speelde met 2-2 gelijk. Koeman zegt dat hij het een topwedstrijd vond en dat hij goede dingen heeft gezien. Rond deze tijd begint de wedstrijd tussen Zweden en Tunesië uit dezelfde pool als Nederland. Het weer, het is droog, het koelt af tot een graad of 11. De komende dag is het eerst bewolkt, maar geleidelijk breekt de zon steeds vaker door. Het wordt 17 graden in het noorden en 21 graden in het zuiden. De dagen

0: flinke korting. Ga naar Kiks.nl en score jouw favoriete items. Kiks.nl, de nieuwste kindermode van topmerken.
1: Sta je er wel eens bij stil met wie je het meeste huidcontact hebt? Het is niet je partner, niet je kind, ook niet je hond, maar je beddengoed. Gun jezelf daarom zachtheid. Gun jezelf kwaliteit. Ontdek hoe je beter kunt slapen met dekbed.com. Bekijk nu de website voor actuele acties. Dekbed.com. Bewust gekozen, heerlijk geslapen.
2: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
3: Twijfel je welke tegel echt bij jouw huis past? Bestel gewoon een sample voor maar 7,50 en kijk thuis op je gemak. Ontdek onze grote voorraad binnen- en buitentegels, flexstones, kasseien en mozaïek. Direct uit voorraad leverbaar en snelle service. Ga nu naar natuursteeninfoshop.nl.
4: Dit is Merwe Radio.

0: zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Verenigde Staten en Iran bevestigen dat er eerste afspraken zijn gemaakt over een einde aan de oorlog. Wat die afspraken zijn, is niet helemaal duidelijk. Bemiddelaar Pakistan sprak van een direct en definitief einde aan alle militaire acties, ook in Libanon. Vrijdag wordt de overeenkomst ondertekend. Tot die tijd is er nog overleg. Beide partijen hebben gezegd dat dan ook de blokkade van de Straat van Hormuz wordt opgeheven. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev staat een historisch kloostercomplex in brand na Russische luchtaanvallen. Het gebouw, in het Nederlands bekend als het Holenklooster vanwege het ondergrondse gangenstelsel, stamt uit de 11e eeuw en is UNESCO Werelderfgoed. Rusland voert deze nacht zware luchtaanvallen uit op Kiev en andere steden. De autoriteiten melden zeker 4 doden en tientallen gewonden. Inwoners zijn opgeroepen naar schuilkelders te gaan. Er werd ook een woontoren van 25 verdiepingen in Kiev geraakt. 140.000 mensen zitten zonder stroom. In de Amerikaanse staat Missouri is een klein vliegtuig neergestort. Volgens de politie zijn alle 12 inzittenden om het leven gekomen. Behalve de piloot was een team van 11 skydivers aan boord. De crash gebeurde vlakbij de luchthaven waar het vliegtuigje net was opgestegen. Familieleden van de skydivers zagen het gebeuren. De oorzaak van het ongeluk wordt nog onderzocht. Vanaf vandaag is het goedkopere treinabonnement te koop, het Nederland Ticket. Daarmee kunnen reizigers tot 1 september onbeperkt reizen in de daluren. De overheid wil hiermee tegemoetkomen in de hogere kosten voor brandstof. Het treinabonnement kost €49 per maand. Het weer, het is droog, het koelt af tot een graad of 11. De komende dag begint bewolkt, maar geleidelijk breekt de zon steeds vaker door. Het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio? Kijk op merwertv.nl.
2: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50%.

0: Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg €5 korting op je eerste bestelling vanaf €49. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
1: Sta je er wel eens bij stil met wie je het meeste huidcontact hebt? Het is niet je partner, niet je kind, ook niet je hond, maar je beddengoed. Gun jezelf daarom zachtheid. Gun jezelf kwaliteit. Ontdek hoe je beter kunt slapen met dekbed.com. Bekijk nu de website voor actuele acties. Dekbed.com. Bewust gekozen, heerlijk geslapen.
2: Dit is Merwe Radio.

0: zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Verenigde Staten en Iran bevestigen dat er eerste afspraken zijn gemaakt over een einde aan de oorlog. Wat die afspraken zijn, is niet helemaal duidelijk. Bemiddelaar Pakistan sprak van een direct en definitief einde aan alle militaire acties, ook in Libanon. Vrijdag wordt de overeenkomst ondertekend. De VS en Iran zeggen zich pas dan aan bepaalde punten te willen houden, zoals het opheffen van de blokkade van de Straat van Hormuz. Israël heeft nog niet gereageerd. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev staat een historisch kloostercomplex in brand na Russische luchtaanvallen. Het gebouw, in het Nederlands bekend als het Hole Klooster, vanwege het ondergrondse gangenstelsel, stamt uit de 11e eeuw en is UNESCO werelderfgoed. Rusland voerde vannacht zware luchtaanvallen uit. De autoriteiten in Kiev melden tientallen gewonden. In andere steden zijn ook doden gevallen. Er werd ook een woontoren van 25 verdiepingen in Kiev geraakt. 140.000 mensen zitten zonder stroom. Bij een botsing tussen twee helikopters in Rio de Janeiro zijn 6 mensen om het leven gekomen. Een van de slachtoffers is de Amerikaanse zanger Oliver Tree. Een van de toestellen stortte neer op een terrein met elektrische auto's. Meerdere auto's vlogen in brand. De oorzaak van de botsing is nog onbekend. Bondscoach Ronald Koeman is niet helemaal tevreden met de wedstrijd tegen Japan, maar kan wel leven met de uitslag. Het Nederlands elftal speelde met 2-2 gelijk. Koeman zegt dat hij het een topwedstrijd vond en dat hij goede dingen zag. Voor Nederland waren Virgil van Dijk en Crescencio Summerville de doelpuntenmakers. Voor Summerville was het de eerste goal in oranje. Zaterdag speelt Nederland tegen Zweden. Het weer, het is zo goed als droog en de dag begint bewolkt. Later breekt de zon steeds vaker door. Het wordt 17 graden in het noorden en 21 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio? Kijk op merweRTV.nl.
2: Personeelstekort in jouw productiebedrijf? FlexImpuls helpt. Al 12,5 jaar specialist in personeel, in logistiek en productie. Waar klant en medewerker echt centraal staan. Scherpe tarieven en duidelijke overnamevoorwaarden. Groot genoeg voor elke vacature. Ga naar fleximpuls.nl.
3: Een brandschoon huis of een heerlijk fris kantoor? Kies voor Dan Schoonmaak. Professionele vakmensen en kwaliteit waarop u kunt vertrouwen. Dan Schoonmaak. Van grondige schoonmaak tot professioneel onderhoud. Wij leveren topkwaliteit en denken altijd met u mee. Benieuwd naar de mogelijkheden? Kijk op danschoonmaak.nl.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
5: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
6: Nee, ik ga zelf de

0: Dit is Merwe Radio.
1: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. De Verenigde Staten en Iran hebben eerste afspraken gemaakt over een einde aan de oorlog. Wat er is afgesproken is niet helemaal duidelijk, maar mogelijk gaat komende week de Straat van Hormuz weer open. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn tientallen mensen gewond geraakt bij Russische luchtaanvallen vannacht. Er staat ook een belangrijk historisch kloostercomplex in brand dat op de werelderfgoedlijst staat. Vanaf vandaag is het zogenoemde Nederland-ticket te koop. Daarmee kunnen mensen voor €49 per maand onbeperkt reizen met de trein in de daluren. Het is bedoeld als compensatie voor de hoge brandstofprijzen. Het weer is bewolkt, later meer zon en het wordt ongeveer 19 graden.
0: Het laatste nieuws uit de regio? Kijk op merweRTV.nl.

0: zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. De Verenigde Staten en Iran zijn tot een overeenkomst gekomen over een einde aan de onderlinge oorlog. Dat maakt premier Sharif van Pakistan bekend. Dat land heeft bemiddeld bij de onderhandelingen. Hij spreekt van een vredesakkoord dat vrijdag ondertekend zal worden. Correspondent Rudy Bauma.
2: Dat het staakt het vuren met 60 dagen wordt verlengd en vanaf vrijdag de straat van Hormuz weer open gaat. De olie gaat weer stromen, zegt president Trump. Maar let wel, de overeenkomst is slechts een intentieverklaring. Over de details moet nog worden onderhandeld.
1: De ondertekening is vrijdag in Zwitserland. Bij zware Russische luchtaanvallen in Kiev is een bekend kloostercomplex geraakt. Het complex met vele gouden torentjes is UNESCO Werelderfgoed en staat nu in brand. Bij de drone- en raketaanvallen raakten vannacht tientallen mensen in de Oekraïnse hoofdstad gewond. 140.000 mensen zitten zonder stroom. Ook andere steden in Oekraïne zijn getroffen en daarbij vielen ook doden. Bondscoach Ronald Koeman is niet helemaal tevreden met de wedstrijd tegen Japan, maar kan wel leven met de uitslag. Het Nederlands elftal speelde met 2-2 gelijk op het WK voetbal. Koeman zag veel goede momenten.
3: Ik denk wel uiteindelijk op basis van de kans aan twee kanten. Heel veel goede momenten aan twee kanten. Ik vond het een topwedstrijd. Dus dan kun je vrede hebben met het gelijkspel.
1: Voor Nederland scoorden Virgil van Dijk en Crescencio Somerville. In de pool van Nederland is Zweden nu koploper na een ruime zege op Tunesië. De Zweden wonnen vannacht met 5-1. En Ivoorkust won met 1-0 van Ecuador. Vanaf vandaag is het goedkopere treinabonnement te koop, het Nederland Ticket. Daarmee kunnen reizigers tot 1 september onbeperkt reizen in de daluren. De overheid wil hiermee tegemoetkomen in de hogere kosten voor brandstof. Het abonnement kost €49 per maand. Het weer, het is droog en de dag begint bewolkt. Later breekt de zon steeds vaker door. Het wordt 17 graden in het noorden en 21 in het zuiden. Vanaf morgen veel zon en steeds iets warmer. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
4: Is je woning toe aan beter glas of strak timmerwerk?

0: klusbedrijf-4G.nl en vraag vandaag nog een vrijblijvende offerte aan.
1: Personeelstekort in jouw productiebedrijf? FlexImpuls helpt. Al 12,5 jaar specialist in personeel, in logistiek en productie. Waar klant en medewerker echt centraal staan. Scherpe tarieven en duidelijke overnamevoorwaarden. Groot genoeg voor elke vacature. Ga naar fleximpuls.nl.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
3: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
4: Altijd gedoe met je printer? Verdroogde toner, strepen of vlekken? Printers die niet werken? Geen zin meer in dat gepruts? Laat je documenten gewoon professioneel printen via documentprinter.nl. Snel, scherp geprijsd, enkel en dubbelzijdig op A3 en A4. Documentprinter.nl.
5: Dit is Merwe Radio.

0: is Merwe Radio.
1: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De Verenigde Staten en Iran zijn tot een overeenkomst gekomen over een einde aan de onderlinge oorlog. Dat maakt bemiddelaar Pakistan bekend. De ondertekening zou vrijdag zijn in Zwitserland. Bij zware Russische luchtaanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev is een bekend kloostercomplex geraakt. Ook raakten in de stad tientallen mensen gewond. Ook andere steden in Oekraïne zijn getroffen en daarbij vielen ook doden. Op het WK voetbal heeft Nederland de eerste wedstrijd gelijk gespeeld. Tegen Japan werd het 2-2. In de pool van Nederland is Zweden nu koploper na een 5-1 zege op Tunesië. Ivoorkust won met 1-0 van Ecuador. Het weer, het is droog en de dag begint bewolkt. Later breekt de zon steeds vaker door. Het wordt 17 graden in het noorden en 21 in het zuiden.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merweRTV.nl.

0: zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. De Verenigde Staten en Iran bevestigen dat er eerste afspraken zijn gemaakt over een einde aan de oorlog. Wat die afspraken zijn, is niet helemaal duidelijk. Vrijdag moet de overeenkomst worden ondertekend. Beide partijen hebben gezegd dat dan de blokkade van de straat van Hormuz wordt opgeheven. In Zeeland hebben duizenden mensen meegelopen in een stille tocht om de slachtoffers van het dodelijke verkeersongeluk van donderdag te herdenken. Drie kinderen en hun schooldirecteur werden aangereden door een auto toen ze onderweg waren naar een schoolkamp. Bij de stille tocht waren veel kinderen aanwezig.
2: Ze waren hele goede vriendinnen en vrienden van mij. En heel veel kinderen die kenden hun wel.
3: 12 jaar en overleden is eigenlijk, ja, echt te jong.
1: Een 19-jarige automobilist is opgepakt en zit nog vast. Bij zware Russische luchtaanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev is een bekend kloostercomplex geraakt. Er staat nu in brand. Bij de drone- en raketaanvallen raakten vannacht tientallen mensen in Kiev gewond. Ook andere steden in Oekraïne zijn getroffen. Daarbij vielen ook doden. Op het WK voetbal heeft Nederland de eerste wedstrijd gelijk gespeeld. Tegen Japan werd het 2-2. In de pool van Nederland is Zweden nu koploper na een ruime zege op Tunesië. De Zweden wonnen vannacht met 5-1. Ivoorkust won met 1-0 van Ecuador. Bij een helikopterbotsing in Rio de Janeiro is de Amerikaanse zanger Oliver Tree omgekomen. Dat meldde Braziliaanse media. Hij was in Brazilië voor een wereldtournee. Hij is bekend van nummers als Miss You en Life Goes On. Life goes on.

0: Alle 6 inzittenden van de helikopters kwamen om. Het weer, het is droog en de dag begint bewolkt. Later breekt de zon steeds vaker door. Het wordt 17 graden in het noorden en 21 in het zuiden. Vanaf morgen veel zon en steeds iets warmer. Dit was het NOS Journaal.
1: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
2: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
3: Ook succesvol in Duitsland ondernemen? Met Duits Zakelijk leert u spreken op strategisch niveau, zodat u overtuigt en direct resultaat behaalt. Executive taaltraining door Duitse onderneemster Noemi Paul. Boek nu uw persoonlijke sessie van 50 minuten voor €99. Duits-zakelijk.nl.
4: Personeelstekort in jouw productiebedrijf? FlexImpuls helpt. Al 12,5 jaar specialist in personeel, in logistiek en productie. Waar klant en medewerker echt centraal staan. Scherpe tarieven en duidelijke overnamevoorwaarden. Groot genoeg voor elke vacature. Ga naar FlexImpuls.nl.
5: Een brandschoon huis of een heerlijk fris kantoor? Kies voor Dan Schoonmaak. Professionele vakmensen en kwaliteit waarop u kunt vertrouwen. Dan Schoonmaak. Van grondige schoonmaak tot professioneel onderhoud. Wij leveren topkwaliteit en denken altijd met u mee. Benieuwd naar de mogelijkheden? Kijk op danschoonmaak.nl.
6: Word je gek van losse bonnetjes, facturen en documenten tijdens het thuiswerken? Met Thuiskantoor beheer je administratie, offertes, uren en kilometers in één app. Probeer nu 14 dagen gratis. Check nu thuiskantoor.online.
1: Dit is Merwe Radio.

0: is Merwe Radio.
1: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De Verenigde Staten en Iran zijn tot een overeenkomst gekomen over een einde aan de onderlinge oorlog, maakt bemiddelaar Pakistan bekend. De ondertekening zou vrijdag zijn in Zwitserland. Bij zware Russische luchtaanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev is een bekend kloostercomplex geraakt. Ook raakten in de stad tientallen mensen gewond. Ook andere steden in Oekraïne zijn getroffen, daarbij vielen ook doden. Op het WK voetbal heeft Nederland de eerste wedstrijd gelijk gespeeld. Tegen Japan werd het 2-2. In de pool van Nederland is Zweden nu koploper na een 5-1 zege op Tunesië. En die Ivoorkust won met 1-0 van Ecuador. Het weer, het is droog en de dag begint bewolkt. Later breekt de zon steeds vaker door. Het wordt 17 graden in het noorden tot 21 in het zuiden.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merweRTV.nl.

0: zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. De zoon van de Noorse kroonprinses is veroordeeld tot 4 jaar cel. Dat is een paar jaar minder dan was geëist. Marius Heubu stond terecht voor drugshandel, 4 verkrachtingen en mishandelingen. Het proces tegen de zoon van prinses Mette Marit duurde 7 weken... waarin 70 getuigen zijn gehoord. Onder hen waren 4 vrouwen die verklaarden dat ze zijn verkracht door Heubu in hun slaap of op andere momenten dat ze zich niet konden verweren. Volgens Heubu zelf was er alleen sprake van vrijwillige seks. Vanaf vandaag kunnen treinreizigers het zogenoemde Nederland-ticket aanschaffen. Dat betekent voor €49 per maand onbeperkt met de treinreizen in de daluren en het weekend. De Tweede Kamer kwam met het goedkopere treinabonnement door de sterk gestegen brandstofprijzen, zegt pro-Kamerlid Abdamu de Hulp.
2: Het belangrijkste is dat mensen betaalbaarder kunnen reizen. Maar ik zou het ook heel mooi vinden dat mensen die nu de auto gebruiken toch de keuze maken voor de trein. En ik denk dat heel veel mensen dat wel zouden willen doen, maar dat ze het nu nog te duur vinden.
1: Het abonnement geldt alleen voor de zomer. De Verenigde Staten en Iran bevestigen dat er eerste afspraken zijn gemaakt over een einde aan de oorlog. Wat die afspraken zijn is niet helemaal duidelijk. Bemiddelaar Pakistan sprak van een direct en definitief einde aan alle militaire acties. Vrijdag wordt de overeenkomst ondertekend in Zwitserland. Beide partijen hebben gezegd dat dan de blokkade van de straat van Hormuz wordt opgeheven. Bij het Witte Huis in Washington is zojuist het vechtsportsgala van UFC afgelopen. De gevechten begonnen later dan gepland vanwege onweer. Met het vechtsportgala vierde president Trump zijn 80ste verjaardag. De kooigevechten waren op een historische locatie, zegt correspondent Rudy Bauma.
3: Een sport die een paar decennia geleden nog werd geboycott door evenementenlocaties en tv-zenders. Nu ja, in het hart van de macht. En er waren ook vele tienduizenden fans. En die kwamen uit het hele land om die gevechten op groot beeldschermen te volgen.
1: Bijna 5000 toeschouwers zagen de partijen van dichtbij, terwijl nog 85.000 fans meekeken op die grote schermen. Het weer, het is droog en de dag begint bewolkt. Later breekt de zon steeds vaker door. Het wordt 17 graden in het noorden tot 21 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
4: Is je woning toe aan beter glas of strak timmerwerk?

0: klusbedrijf-4g.nl en vraag vandaag nog een vrijblijvende offerte aan.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
2: Start de motor. De boerderij wacht.
3: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
4: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
5: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
6: Dit is Merwe Radio.

0: zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. Ook het Verenigd Koninkrijk wil een verbod op sociale media voor kinderen onder de 16 jaar. Dat heeft premier Starmer gezegd in een persconferentie. Naar verwachting zal het verbod volgend voorjaar ingaan. Starmer noemt het een groot moment voor het land en zegt dat hij zal terugvechten als techbedrijven weerstand bieden tegen het verbod. Eerder kwam Australië ook al met zo'n maatregel. De zoon van de Noorse kroonprinses is veroordeeld tot 4 jaar cel. Dat is een paar jaar minder dan was geëist. Marius Borg Heubu stond terecht voor drugshandel, 4 verkrachtingen en mishandelingen. Het proces tegen de zoon van prinses Mette Marit duurde 7 weken, waarin 70 getuigen zijn gehoord. Onder hen waren 4 vrouwen die verklaarden dat ze zijn verkracht door Heubu, in hun slaap of op andere momenten dat ze zich niet konden verweren. Volgens Heubu zelf was er alleen sprake van vrijwillige seks. De brandweer rukt gemiddeld 4 keer per week uit voor vee dat door een stalvloer is gezakt. Blijkt uit een analyse van 112-meldingen door Wakker Dier. De dieren komen dan in de mestput onder de vloer terecht, waardoor ze kunnen verdrinken in de mest of stikken door de giftige gassen. Afgelopen donderdag nog zakten 10 varkens door een vloer op een boerderij bij Den Bosch. Een deel overleefde niet. Wakker Dier pleit ervoor om te stoppen met het bouwen van rastervloeren boven een mestput. Oud-voetbalinternational Thierry de Jong is overleden. Hij speelde begin jaren 90 3 interlands voor Oranje. De verdediger speelde onder meer voor Heerenveen, PSV en MVV. In 370 wedstrijden in betaald voetbal scoorde hij 25 keer. Thierry de Jong was 61 jaar. Hij was de vader van Nigel de Jong, ook oud-international en nu directeur topvoetbal bij de KNVB. Het weer bewolkt met plaatselijk lichte motregen. Vanmiddag breekt de zon overal door en wordt het 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
2: Is je woning toe aan beter glas of strak timmerwerk?

0: Thuisbedrijf-4G.nl en vraag vandaag nog een vrijblijvende offerte aan.
1: Een brandschoon huis of een heerlijk fris kantoor? Kies voor Dan Schoonmaak. Professionele vakmensen en kwaliteit waarop u kunt vertrouwen. Dan Schoonmaak. Van grondige schoonmaak tot professioneel onderhoud. Wij leveren topkwaliteit en denken altijd met u mee. Benieuwd naar de mogelijkheden? Kijk op danschoonmaak.nl.
2: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
3: Bij de online drogist vind je nu Pharma Noord. Hoogwaardige supplementen voor dagelijks gebruik. Met BioSelene plus zink, waarvan selenium en zink bijdragen aan een normale werking van het immuunsysteem. En Biochromium, waarbij chroom bijdraagt tot het behoud van een normaal bloedsuikergehalte. Ontdek nu het assortiment van Pharma Noord bij de online drogist. Er is er maar één.
4: Dit is Merwe Radio.

0: zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De Britse regering werkt aan een sociale mediaverbod voor kinderen onder de 16. Het gaat gelden voor TikTok, Snapchat, Facebook en Instagram. Maar kinderen mogen ook geen contact leggen met volwassenen in bijvoorbeeld games. Volgens de Britse premier Starmer worden kinderen ongelukkig van sociale media. Het verbod moet komend voorjaar ingaan. De kopers van een nieuw appartement in Amsterdam-Oost hebben recht op 400.000 euro schadevergoeding vanwege hardnekkige lekkage. De projectontwikkelaar beloofde 5 jaar geleden dat de lekkage zou worden opgelost, maar dat gebeurde nooit. Van de rechter moet de projectontwikkelaar zich houden aan de schaderegeling die destijds was afgesproken. Marius Heubu, de zoon van de Noorse kroonprinses Mette Marit, is veroordeeld tot 4 jaar cel. Hij stond terecht voor drugshandel, mishandeling en 4 verkrachtingen. Volgens Heubu zelf was er alleen sprake van vrijwillige seks. De 4 jaar cel is een paar jaar minder dan het Noorse Openbaar Ministerie had geëist. Oud-voetbalinternational Jerry de Jong is overleden. Hij speelde begin jaren 90 3 interlands voor Oranje. De verdediger speelde onder meer voor Heerenveen, PSV en MVV. In 370 wedstrijden in betaald voetbal scoorde hij 25 keer. Jerry de Jong was 61. Hij was de vader van Nigel de Jong, ook oud-international en nu directeur topvoetbal bij de KNVB. In Brabant is een opgevoerde fatbike in beslag genomen die 100 km per uur kon. De bestuurder kreeg een bekeuring en de fiets is in beslag genomen. Fatbikes mogen officieel niet harder dan 25, maar ze worden vaak opgevoerd. De politie wil niet zeggen waar in Brabant de fatbike werd aangetroffen. En het weer bewolkt en plaatselijk lichtere motregen. Vanmiddag breekt de zon overal door en het wordt 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio? Kijk op merwertv.nl.
2: Is je woning toe aan beter glas of strak timmerwerk?

0: Zorgbedrijf-4G.nl en vraag vandaag nog een vrijblijvende offerte aan.
1: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg €5 korting op je eerste bestelling vanaf €49. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
2: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Wees de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
3: Start de motor. De boerderij wacht.
4: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
5: Dit is Merwe Radio.

0: zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. De Russische beschieting van een historisch kloostercomplex in de Oekraïnse hoofdstad Kiev is internationaal scherp veroordeeld. EU-buitenlandchef Kallas spreekt van oorlogsmisdaden. De Franse minister van Buitenlandse Zaken, Barrot, vergelijkt de aanval met een beschieting van de Notre Dame. Het klooster in Kiev is ruim 1000 jaar oud en staat op de werelderfgoedlijst. De aanval wordt vandaag besproken op de top van de G7, de 7 grote westerse industrielanden en de EU. Daar staan ook nieuwe sancties tegen Rusland op de agenda. De website van de NS, waar reizigers het zogeheten Nederland-ticket kunnen aanschaffen, kan met een storing. Met dit abonnement kunnen mensen voor €49 per maand onbeperkt reizen tijdens daluren of in het weekend. Door de storing is het nu niet mogelijk om het abonnement bij de NS aan te vragen. Sinds vanochtend is het zo'n 20.000 mensen wel gelukt om het tijdelijke abonnement te bestellen. De kopers van een nieuw appartement in Amsterdam-Oost hebben recht op €400.000 schadevergoeding vanwege hardnekkige lekkage. De projectontwikkelaar beloofde 5 jaar geleden dat de lekkage zou worden opgelost, maar dat gebeurde nooit. Van de rechter moet de projectontwikkelaar zich houden aan de schaderegeling die destijds werd afgesproken. Marius Borg-Heubu, de zoon van de Noorse kroonprinses Mette Marit, is veroordeeld tot 4 jaar cel. Hij stond terecht voor drugshandel, mishandelingen en 4 verkrachtingen. Volgens Heubu zelf was er alleen sprake van vrijwillige seks. De 4 jaar cel is een paar jaar minder dan het Noorse Openbaar Ministerie had geëist. Oud-voetbal-international Jerry de Jong is overleden. Hij is de vader van KNVB-directeur topvoetbal Nigel de Jong. Jerry de Jong speelde voor clubs als Telstar, Heerenveen, PSV en FC Groningen. Hij was 61. Het weer vanuit het westen steeds vaker zon. Het is 16 tot 21 graden. Morgen droog, meer zon en dan 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
2: Is je woning toe aan beter glas of strak timmerwerk?

0: bedrijf-4g.nl en vraag vandaag nog een vrijblijvende offerte aan.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
3: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
2: Oh ja?
3: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudige prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
2: Klinkt goed.
4: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
5: Mensenrelatie, Radboud Visser.
6: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
5: Jazeker.
7: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
8: Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar kicks.nl en score jouw favoriete items. Kicks.nl, de nieuwste kindermode van topmerken.
9: Dit is Merwe Radio.

0: Dit is Merwe Radio.
1: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De Russische beschieting van een historisch kloostercomplex in de Oekraïnse hoofdstad Kiev is internationaal scherp veroordeeld. EU-buitenlandchef Kallas spreekt van oorlogsmisdaden. De aanval wordt vandaag besproken op de top van de G7. De website van de NS kampt met een storing. Een speciaal zomerabonnement is daardoor nu niet te bestellen. Met het abonnement kunnen mensen voor €49 per maand onbeperkt reizen tijdens daluren. Marius Borg Heubu, de zoon van de Noorse kroonprinses Mette Marit, is veroordeeld tot 4 jaar cel. Hij stond terecht voor drugshandel, mishandelingen en 4 verkrachtingen. Volgens Heubu zelf was er alleen sprake van vrijwillige seks. Het weer vanuit het westen steeds vaker zon. Het is 16 tot 21 graden. Morgen droog, meer zon en dan 20 tot 25 graden.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merweRTV.nl.

0: zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Het kabinet heeft in de tweede coronagolf te lang gewacht met hard ingrijpen. Dat zei Diederik Gommers tijdens een verhoor door de parlementaire enquêtecommissie. Hij was tijdens de pandemie de voorzitter van de Vereniging van IC-artsen en lid van het OMT. Gommers wilde in het najaar van 2020 al een harde lockdown, maar het kabinet wilde daar niet aan, zei hij vanochtend. Volgens hem stonden tijdens de tweede golf de maatschappelijke en economische gevolgen op de voorgrond. Hij noemt dit een slechte keuze, waardoor de lockdown langer duurde dan noodzakelijk. De Russische beschieting van een historisch kloostercomplex in de Oekraïnse hoofdstad Kiev is internationaal scherp veroordeeld. EU-buitenlandchef Kallas spreekt van oorlogsmisdaden. De aanval wordt vandaag besproken op de top van de G7. De website van de NS, waar reizigers het zogeheten Nederland-ticket kunnen aanschaffen, kan met een storing. Met dit abonnement kunnen mensen deze zomer voor €49 per maand onbeperkt reizen tijdens daluren of in het weekend. Door de storing is het nu niet mogelijk om het abonnement bij de NS aan te vragen. Sinds vanochtend is het zo'n 20.000 mensen wel gelukt om het tijdelijke abonnement te bestellen. De kopers van een nieuw appartement in Amsterdam-Oost hebben recht op €400.000 schadevergoeding vanwege hardnekkige lekkage. De projectontwikkelaar beloofde 5 jaar geleden dat de lekkage zou worden opgelost, maar dat gebeurde nooit. Van de rechter moet de projectontwikkelaar zich houden aan de schaderegeling die destijds werd afgesproken. Marius Borg Heubu, de zoon van de Noorse kroonprinses Mette Marit, is veroordeeld tot 4 jaar cel. Hij stond terecht voor drugshandel, mishandelingen en 4 verkrachtingen. Volgens Heubu zelf was er alleen sprake van vrijwillige seks. De 4 jaar cel is een paar jaar minder dan het Noorse Openbaar Ministerie had geëist. Het weer. Vanuit het westen steeds vaker zon. Het is 16 tot 21 graden. Morgen droog, meer zon en 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
2: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
3: Last van kalknagels? Ontdek de Fungi X kalknagelpleister Forte. Deze intensieve behandeling behandelt kalknagels effectief, vermindert verkleuring en maakt de nagel zichtbaar gladder en verzorgder. Met zichtbaar resultaat al na 4 weken. Profiteer nu tijdelijk van 50% korting op het Fungi X assortiment bij de online drogist. Er is er maar 1.
4: Start de motor! De boerderij wacht.
5: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij bruder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
6: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van Highclean. Perfect voor ramen, houtwerk, boeidelen en zonnepanelen. 1 systeem, alle toepassingen, tot 18,2 meter hoog. Bekijk het zelf op high-clean.com. Highclean. 1 steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
0: Dit is Merwe Radio.

0: zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Twee van de drie verdachten die zijn opgepakt na de zware explosie eind vorige week in Amsterdam-Nieuw-West blijven langer vastzitten. Dat heeft het Openbaar Ministerie bekendgemaakt. Ze zijn 24 en 25 en komen uit Amsterdam. De derde is weer vrij, maar blijft wel verdachte. In de nacht van donderdag op vrijdag was er een explosie in een bijgebouw van een flat. 7 mensen raakten gewond. In de loop van vrijdag werden de 3 mensen aangehouden. Waarvan ze precies worden verdacht is niet bekendgemaakt. Ook zijn 2 auto's in beslag genomen. De Tweede Kamer wil dat er een onafhankelijk onderzoek komt naar de behandeling van Molukkers in Nederland. De ChristenUnie heeft die voor een motie ingediend. 12 andere fracties hebben die ook ondertekend. 75 jaar geleden kwamen de eerste Molukse militairen en hun gezinnen in Nederland aan. Ze werden vaak onder erbarmelijke omstandigheden ondergebracht in kampen, zoals voormalig concentratiekamp Vught. De zoon van de Noorse kroonprinses gaat in hoger beroep. Vanochtend kreeg Marius Borg-Heubu 4 jaar cel opgelegd voor 2 verkrachtingen en 2 gevallen van huiselijk geweld. Hij stond terecht voor 4 verkrachtingen. De rechter vond de verklaringen van alle vrouwen geloofwaardig. Alleen bij 2 ervan is hard bewijs in de vorm van een filmpje. PSV'er Ismaël Saibari gaat voor een recordbedrag naar Bayern München, melden bronnen aan de NOS. De middenvelder scoorde dit weekend nog op het WK voor Marokko tegen Brazilië. Hij gaat voor 55 miljoen naar Bayern. Dat is het hoogste bedrag dat PSV ooit voor een speler heeft gekregen. Met PSV behaalde Saibari 3 landstitels en afgelopen seizoen werd hij verkozen tot speler van het jaar in de Eredivisie. Het weer vanuit het westen steeds vaker zon. Het is 16 tot 21 graden. Morgen droog, meer zon en dan wordt het 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting op je eerste bestelling vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
4: Heb jij al gehoord van FreeStays? Met FreeStays boek je een hotel zonder kamerprijs. Met de FreeStays Pass verdwijnt je kamerprijs bij geselecteerde hotels. Je betaalt dan alleen het maaltijdpakket. Geen kortingscodes, geen gedoe. Eenmalig 35 euro of onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu.
5: Twijfel je welke tegel echt bij jouw huis past? Bestel gewoon een sample voor maar 7,50 en kijk thuis op je gemak. Ontdek onze grote voorraad binnen- en buitentegels, flexstones, kasseien en mozaïek. Direct uit voorraad leverbaar en snelle service. Ga nu naar natuursteeninfoshop.nl.
6: Parkeren zonder stress? Dat doe je met Stadsparkeren. Rijd parkeergarages in en uit zonder te stoppen. Jouw parkeeractie start en stopt vanzelf. Liever op straat parkeren? Ook dat kan overal via de app van Stadsparkeren. Nooit meer in de rij bij de automaat en je betaalt alleen voor je echte parkeertijd. Download nu de app van Stadsparkeren.
0: Dit is Merwe Radio.

0: zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. De man die ervan verdacht werd de opdrachtgever te zijn voor de moord op GGZ-directeur Rob Zweekhorst is vrijgesproken. De rechter vindt dat het te weinig bewijs is om de 59-jarige man uit Schiedam te veroordelen. Het OM had 24 jaar cel tegen hem geëist. Justitie baseerde zich op verklaringen die bij de politie waren binnengekomen, maar veel mensen zwakten die later weer af. De 44-jarige Zweekhorst werd in 2014 doodgeschoten toen hij zijn hond uitliet. Hij werd waarschijnlijk aangezien voor een drugsbaas. Die woonde niet ver bij hem vandaan. Twee van de drie verdachten die zijn opgepakt na de zware explosie eind vorige week in Amsterdam-Nieuw-West blijven langer vastzitten. Dat heeft het Openbaar Ministerie bekendgemaakt. Ze zijn 24 en 25 en komen uit Amsterdam. De derde is weer vrij, maar blijft wel verdachte. In de nacht van donderdag op vrijdag was er een explosie in een bijgebouw van een flat. 7 mensen raakten gewond. In de loop van vrijdag werden de 3 mensen aangehouden. Waarvan ze precies worden verdacht is nog niet bekendgemaakt. Ook zijn 2 auto's in beslag genomen. De Tweede Kamer wil dat er een onafhankelijk onderzoek komt naar de behandeling van Molukkers in Nederland. De ChristenUnie heeft daarvoor een motie ingediend. 12 andere fracties hebben die ook ondertekend. 75 jaar geleden kwamen de eerste Molukse militairen en hun gezinnen naar Nederland. Ze werden vaak onder erbarmelijke omstandigheden ondergebracht in kampen, zoals voormalig concentratiekamp Vught. De meeste militairen werden na aankomst in Nederland ontslagen en konden niet meer terug naar hun thuisland. De Nederlandse overheid heeft het leed dat de Molukkers en hun gezin is aangedaan nooit erkend. PSV'er Ismail Saibari gaat voor een recordbedrag naar Bayern München, melden bronnen aan de NOS. De middenvelder scoorde dit weekend nog op het WK van Marokko tegen Brazilië. Hij gaat voor 55 miljoen naar Bayern. Dat is het hoogste bedrag dat PSV ooit voor een speler heeft gekregen. Met PSV behaalde Saibari 3 landstitels. Van afgelopen seizoen werd hij verkozen tot speler van het jaar in de Eredivisie. Het weer, vanuit het westen steeds vaker zon. Het is 16 tot 21 graden. Morgen droog, meer zon en 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
2: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
4: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
5: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
6: Ik ben Bart van Gogh. Mijn stem is bijna net zo goed als een AI-stem. Met dit verschil dat ik gewoon kan klinken zoals jij dat wilt. Luister maar op bartvangogh.nl.
0: Dit is Merwe Radio.

0: zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. De Britse regering mag de actiegroep Palestine Action bestempelen tot terroristische organisatie. Dat oordeelt het Britse gerechtshof. Begin dit jaar zei lagere rechter nog dat het verbieden van de actiegroep buitenproportioneel was. Maar in hoger beroep krijgt de staat alsnog gelijk. Er zijn inmiddels al 2700 mensen gearresteerd die met borden en spandoeken hun steun betuigden aan de actiegroep. Dat Palestine Action inderdaad als terroristische organisie gezien mag worden, betekent ook dat sympathisanten hogere straffen kunnen krijgen. Een man uit Rijswijk die zijn buurvrouw doodschoot voor de ogen van haar kind is veroordeeld tot 30 jaar cel. De vrouw van 38 werd 2 jaar geleden in het portiek van hun appartementencomplex doodgeschoten. Haar zoontje van 4 was daar getuige van. De man van 58 heeft bekend. Hij zei dat de vrouw hem had zwart gemaakt bij andere bewoners van de flat. Uit onderzoek bleek dat de vrouw er rekening mee hield dat de man haar wat wilde aandoen, omdat ze hem had afgewezen. De rechtbank spreekt van een ijzingwekkende femicide. Giovanni van Bronckhorst en Sipke Hulshof gaan als trainers aan de slag bij Feyenoord. Dat melden meerdere media het afgelopen seizoen, waar van Bronckhorst en Hulshof de assistenten van Arne Slot bij Liverpool. Van Bronckhorst was tussen 2015 en 2019 al hoofdcoach van Feyenoord, waarmee hij in 2017 landskampioen werd. Hij is de opvolger van Robin van Persie, die vorige week door de nieuwe directie van Feyenoord werd ontslagen. Voor het eerst in de geschiedenis van het WK is een bondscoach na het spelen van 1 wedstrijd al ontslagen. Sabir Lamouchi, de coach van Tunesië, was nog maar 1.5 jaar in functie. Nadat zijn elftal met 5-1 had verloren van Zweden, werd hem de wacht aangezegd. Oranje speelt volgende week tegen Tunesië. Wie het overneemt van Lamouchi is nog niet duidelijk. Het weer dan nog tot besluit. Zon en wolken, op de meeste plaatsen blijft het droog. Het is 16 tot 19 graden. Morgen is het droog, schijnt er meer zon en wordt het 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
2: Ook succesvol in Duitsland ondernemen? Met Duits Zakelijk leert u spreken op strategisch niveau, zodat u overtuigt en direct resultaat behaalt. Executive taaltraining door Duitse onderneemster Noemi Paul. Boek nu uw persoonlijke sessie van 50 minuten voor €99. Duits-zakelijk.nl.
3: Is je woning toe aan beter glas of strak timmerwerk?

0: Plusbedrijf-4G.nl en vraag vandaag nog een vrijblijvende offerte aan.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
4: Dit is Merwe Radio.
5: Dit is Grenzeloos Weekend.

0: En goedemiddag, daar zijn we dan weer met een uurtje Grenzeloos Weekend Radio bij jou in de buurt. Het betekent dat je live kunt meegenieten van alle bijzonderheden die er zijn. Tenzij dat je luistert via Merwe RTV, want bij Merwe worden we op de maandagmiddag uitgezonden om 4 uur. Heb je eigenlijk dat je wat dingen mist. Merwe, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Hoe is die?
1: Gaan we goed?
0: Ja, verleden week was niet zo lekker,
1: weet je. Nee, ik was een beetje ziek.
0: Kan toch niet in de zomer, nou ja, voorzomer.
1: Ja, ik weet niet, het heerst bij ons op school heel erg. Dus...
0: Oh ja. Ja. Nee, hou maar op. Dat weet ik het wel. Nou, deze keer is Floortje er weer niet.
1: Ja.
0: Die is gewoon verdwenen.
1: Ja, ik weet ook niet waar ze is eigenlijk.
0: Geen idee wat ze doet. Ze heeft alleen gezegd, ik ben er niet. Ook niet als troost een paar gevulde koeken laten bezorgen.
1: Nee.
0: Dat is dan wel jammer.
1: Ja.
0: Hoe was je week?
1: Het was leuk. Ah? Ja, ik ben naar het theater geweest. Ik heb echt een hele goede voorstelling gezien. Dus ik ben helemaal blij eigenlijk.
0: En waar ging het over?
1: Het was van de Van der Laan en Woel.
0: Ja.
1: En het was eigenlijk een soort van... comedy murder mystery idee.
0: Ze waren er zelf?
1: Ja.
0: En je hebt niet eventjes gezegd van ga je mee?
1: Nee.
0: Oké, nou dan weten we hoe de verhoudingen ervoor staan. Beste luisteraars, vandaag is het programma ook zonder meren, hoor ik net.
1: En bedankt.
0: Ja, je kan me toch niet laten zitten met dat soort dingen. We hebben een hele leuke programmering vandaag. We hebben natuurlijk de gezelligste muziek, maar we gaan ook praten over de wielerronde in Papendrecht die vandaag is. Of eigenlijk is dat inmiddels al gedaan door Cora Vastenau van RTV Papendrecht. En straks gaan we praten met Henriette Sillem. Zij zit in de beestenkunst. Oh jongens toch, ze gaat zingen en ze gaat nog veel meer doen. Dat gaat nooit pas allemaal in dit ene uur. Dus laten we maar heel gauw gas gaan geven. Nieuws uit de buurt hebben we en de gezelligste muziek zoals aangekondigd. En een gezellige technicus, dat is Timo. Timo, fijn dat je erbij bent. Dit is de volgende plaats.

0: 20 seconden, dat is alles wat er nodig is volgens het vorige liedje. Laten we het zo houden dat het volgende gesprek langer gaat duren dan 20 seconden. Want we gaan het hebben over beesten, kunst en zingen. Dit wordt een zootje straks. Henriette Sillem is beeldend kunstenaar en tevens zangeres. Ze maakt muurschilderingen voor anderen de zorg. En dat gaat ze binnenkort dan ook doen. En in Barendrecht ook nog eens in het theater met en zang. En met schilderen en nog veel meer. Ik ben helemaal de weg kwijt. Ik ben blij dat je er bent om het uit te leggen.
1: Ja, goedemiddag. Wat ontzettend fijn dat je mijn naam goed uitspreekt. Want bijna iedereen zegt mijn naam verkeerd.
0: Dat meen je toch niet?
1: Ja.
0: Nou, heb ik toch wat goed gedaan.
1: Ja, dus ben ik heel blij mee.
0: Mijn middag is nu al hier stuk te krijgen. Ja. Daar ben ik blij
1: om. Je hebt een fan erbij.
0: Ja, dankjewel. Nou, lief. Laten we even beginnen bij het beeldende kunst. Want je schildert.
1: Ja, ik ben van beroep beeldend kunstenaar. Mm-hmm. Dus ik heb de Willem de Koning Academie in Rotterdam gedaan. En dan de autonome richting. Dus officieel ben ik Bachelor of Fine Art.
0: Goedemorgen.
1: Maar ja, de meeste mensen die weten helemaal niet wat dat betekent. Nee. Dus dan zeg ik gewoon, ik ben beeldend kunstenaar. En dan 2D. Dus ik doe vooral tekenen, schilderen, muurschilderingen maken binnenshuis. Mm-hmm. Bij mensen en bedrijven. En ook op kinderkamers. En ik maak ook foto's. En de foto's zijn vooral vrijwerk. Mm-hmm. En schilderij en muurschildering is vooral kunst in opdracht. Dus dat mensen vragen, wil je mijn paard schilder op de muur. Of wil je een foto van mijn hond, zou je daar een schilderij van kunnen maken.
0: Ja.
1: Dus ja, eigenlijk, ja, ik ben gespecialiseerd in

0: dieren. Dus alles wat de mensen willen, dat kan ik voor ze maken.
1: Ik wilde net gevraagd of ik een muurschildering van Mirre bij ons hier in de studio op de muur zetten. Maar ja, je doet dieren. Ik zie jouw gezicht.
0: Dan verwijzen ze voor portretten van mensen, dan verwijzen ze door naar mijn collega's die daar in gespecialiseerd zijn. Okay. Die dat heel goed kunnen. Okay. Ja.
1: Maar zij is beestachtig goed achter de microfoon hoor. Dus misschien helpt dat. Maar goed, maar dat is wel hartstikke leuk om dat echt beroepshalve te kunnen doen.
0: Ja. Het is wel moeilijk om ervan te kunnen leven. Dus ik doe kunst maken, opdrachten, vrijwerkfoto's. En dan heb ik 3-4 keer per jaar een expositie of een kunstmarkt. Mm-hmm. En zo probeer ik wat werk te verkopen en wat naamsbekendheid te krijgen. En ik doe ook zo tussen de 2 à 4 middagen in de week geef ik les aan kinderen. Mm-hmm. Op basisscholen, op BSO's en bij bibliotheken. Dan geef ik naschoolse lessen of workshops. Ja. In tekenen, schilderen, knutselen, kunst, zang en muziek, van alles.
1: Wat is de gouden tip om nou eens een tekening te maken wat meer is dan een streepjes... hoe heet dat? Weet je, zo'n armpje met een bezempje?
2: Een stickfigure.
1: Ja, dank je.
0: wat volgens mij heel belangrijk is om een tekening wat ruimtelijker te maken, is dat je heel goed kijkt naar licht en donker. Mm. Dus als je schaduwen aanbrengt en punten oplicht, dan wordt het al veel ruimtelijker.
1: Ja.
0: Dus ja, en heel goed kijken en heel veel oefenen. Want ik zeg ook altijd tegen de kinderen die ik lesgeef, die zijn soms al best kritisch op zichzelf. Die willen het in één keer goed doen. Ik zei, Vincent van Gogh en andere bekende kunstenaars, die hebben ook echt heel veel moeten oefenen en heel veel moeten schilderen. Die waren echt niet in één keer dat het helemaal fantastisch perfect was. Mm-hmm. Sterker nog, heeft zijn hele leven heeft hij 1 schilderij verkocht. En nadat hij overleden is, nu zijn zijn schilderijen 60 tot 80 miljoen per stuk waard.
1: Maar, dus wij moeten op jouw muurschilderingen heel zuinig zijn. Ja. Geen gebouwen afbreken, want als je er niet meer bent, ooit eens.
0: Misschien wordt het wel heel veel waard.
1: Dan wordt het heel veel waard. Nee, duidelijk joh. Je gaat straks theater in, hè?
0: In Theater Het Kruispunt wordt een cultureel café georganiseerd door de Culturele Alliantie Barendrecht. Mm-hmm. En daar is iedereen welkom. Ja. En het is eigenlijk een avond met kunst en cultuur. En het thema is Hart voor kunst in de zorg. Mm-hmm. Het schijnt namelijk dat in veel zorginstellingen dat er geen schilderijen meer aan de muur mogen in verband met de brandveiligheid.
1: Ja, er mag helemaal niks meer in gangen
0: tegenwoordig. Ik snap dat brandveiligheid heel belangrijk is, maar je wil natuurlijk ook wel dat mensen wat kleur op de muur hebben. Dus misschien kan je dat dan oplossen met een muurschildering. Of
1: en daar
0: zoiets.
1: Ben jij dan weer voor?
0: Ja.
1: En dat ga je dan in het theater doen?
0: Nee. Als het goed is, komen er meerdere organisaties of zorginstellingen naar die avond. Of die mm-hmm. kunnen zich opgeven. En dan kan één zorginstelling, die wint dan een muurschildering van mij. En dan ga ik in overleg met die mensen wat ze op de muur willen. En dat wordt een muurschildering van 2,5 bij 3 of 4 meter. Mm-hmm. Dus 10 vierkante meter. En dan gaan we kijken wat ze willen. En dan ga ik dat daar op hun locatie ga ik dat maken.
1: Okay. Nou, wij zitten natuurlijk bij ons in de buurt tot aan Gorinchem met de uitzending. En dit is wel een beetje op het randje van de buurt eigenlijk, Barendrecht.
0: Ja.
1: Stel dat er iemand in Papendrecht straks de gelegenheid krijgt. Fiets je daar dan heen met je kwasten?
0: Ik heb gelukkig een auto. ik had toevallig laatst mensen uit Voorden, die wilden, richting Hengelo, die wilden een muurschildering. Ik zei, ik wil het heel graag komen doen, maar het is 2 uur heen en 2 uur terugrijden met de auto. En ik moet misschien meerdere keren op en neer rijden. Dus ja, ik bereken wel de reiskosten door in de offerte. En toen haakte ze toch af. Dus zei ze, dan zoeken we iemand iets dichterbij in de buurt. Maar gewoon heel Zuid-Holland. Zolang het niet verder dan een uur rijden is met de auto. Dan ben ik zeker bereid om daar heen te gaan.
1: En als ze doet het gewoon op een paar gipsplaten.
0: Dus Zuid-Holland vooral zou ik zeggen.
1: Doe maar wat. Leuk. Wat is de koppeling tussen deze beelden, de kunst en het zingen?
0: Dat ben ik.
1: Dat is het enige koppeling? Zing je bij het verven?
0: Eigenlijk werk ik heel realistisch en heel gedetailleerd. Huh? Dus ik probeer het echt zo echt mogelijk te laten lijken, de dieren die ik schilder. En dan ben ik wel heel geconcentreerd. En dan zit ik meestal wel echt in stilte.
1: Ja, ik heb het foldertje hier liggen en dat ziet er netjes uit allemaal.
0: En de muziek. Ja, ik hou wel heel erg van muziek en ik hou heel erg van zingen. En ik heb jarenlang zangles gehad en in een bandje gespeeld. En ik treed af en toe op. En ik zing ook met een vriendin. Zingen duetten als de Covergirls.
1: Moet je kijken.
0: Dus, maar dat doe ik omdat ik het heel erg leuk vind. Mm-hmm. En in het Cultureel Café, dat is een avond met ruimte voor kunst, cultuur en muziek. En wat informatie en praten over de zorg.
1: Welk bandje heb je gezeten?
0: Oh jeetje, ja. Dat is wel heel lang geleden hoor.
1: Goed zo.
0: Wij heten, dat was tijdens de SKVR, Stichting Kunstzinnige Vorming Rotterdam. Ja. Dan heb ik daar les gehad. En dan hadden we een bandje, dat heette Pole Position. Naar de Formule 1. Ja. Als je de snelste bent, dan kom je op de eerste plek. Mag je starten. Die naam had ik trouwens zelf bedacht. Daar was wel heel trots op. En later hadden we nog een andere samenstelling in een bandje. En dat heette Stark Mad. Stapelgek.
1: Nou, maar hartstikke leuk.
0: En nu zing ik af en toe duetten met een vriendin. En we treden ook op voor kleinschalige gelegenheden. Mm-hmm. Dus max 100 man. En dan heten we Cover Girls. Omdat we vooral covers zingen. Dus ja, we schrijven geen eigen muziek.
1: Van wie?
0: Ja, eigenlijk van alles. Oh. Van popmuziek, licht klassiek. En zij is heel erg van de Disney en de musical. Mm-hmm. En ik hou ook wel van jazz. En van alles. Ook wel... Ja, ook wel musical en zo. Ja.
1: Mm-hmm. Dan wilde je natuurlijk vooral ook even komen vertellen over het culturele café in het kruispunt in Barendrecht.
0: Ja, klopt.
1: Wat gaat daar nou precies gebeuren?
0: Ja, dat is eigenlijk een beetje een verrassing. Maar wat ik in ieder geval ga doen...
1: Je gaat het nu vertellen.
0: Ja, ik zit niet in de organisatie. Hè. Ik ben alleen een deelnemer. Mm-hmm. Dus de Culturele Alliantie Barendrecht die organiseert het op woensdag 17 juni. Inloop vanaf 7:30 en het start echt om 8:00. En dan gaan wat mensen geïnterviewd worden, waaronder ik over mijn kunst. Mm-hmm. En ik ga er ook 6 nummers zingen. Dus ik ga er wat liedjes zingen. En volgens mij zijn er ook een aantal mensen die kunst tentoonstellen. En er zullen nog andere gasten zijn die verbonden zijn aan kunst of cultuur of zorginstellingen. En wat het allemaal precies gaat gebeuren, dat weet ik niet. Maar Jos Vis, die presenteert het. Dat is ook al een bekende man.
1: Daar, ja.
0: Ja, en Ed Mol is ervan betrokken, ook van de Culturele Alliantie. En die zit ook in de politiek. En ik weet verder niet het hele programma. Maar in ieder geval is iedereen van harte welkom om te komen kijken en luisteren.
1: Ja.
0: En eventueel ook mee
1: dat
0: te doen.
1: Dat mag ook buiten Barendrecht zijn. Ik bedoel, kom ik uit Molenlanden, dan mag ik ook al.
0: Zeker.
1: Dat is wel belangrijk.
0: En het is een theater, het kruispunt. Dus daar is heel veel ruimte voor. Ook voor een hapje en een drankje. En,
1: Want jij wil heel graag mensen hebben die daar te gast zouden zijn.
0: Ja, ik vind het heel leuk als er mensen komen kijken en luisteren.
1: Bij deze natuurlijk van grijp je kans en maak dikke reclame.
0: Ja.
1: Maar straks kan het niet meer. Wanneer was dat precies?
0: Woensdag 17 juni.
1: Is al bijna.
0: Ja, in de avond. Dus vanaf 7:30 gaan we open. Ja. En het is gratis entree. Moet je alleen even aanmelden bij cab.barendrecht@gmail.com. En dan krijg je ook gratis een kopje koffie of thee.
1: Oh ja. Ja. Nou goed, dat gaan we allemaal regelen als iemand vragen heeft. En dat moet goed komen.
0: Ja.
1: Bijzonder allemaal. Daar kan je vast uren over vertellen. Maar er is geen tijd voor, want we gaan iets bijzonders doen. Hè?
0: Ja.
1: Dat hebben we nog nooit gedaan in Grenzeloos Weekend. Iemand die live komt zingen. Wij zijn er ook helemaal niet op ingericht hier. Dus dit gaat chaotisch worden. We zetten even jouw microfoon dicht. Dan kan je erbij gaan staan en je voorbereiden. Het leuke is dat Henriette dat voor ons speciaal wil doen. Want dat doet ze straks in het theater ook. Alleen daar hebben ze dan nagalm en lichteffecten en alles om het extra mooi te maken. Precies. Wij hebben gewoon een radiomicrofoon zonder allemaal toeters en bellen. Maar het gaat wel iets heel bijzonders worden. Je gaat een liedje van Mo zingen.
0: Ja, het heet Stukje van mij.
1: Ja, nou mag jij aangeven wanneer je er klaar voor bent.
0: Ja, zet de band maar aan.
1: Daar komt ze.

0: Ja, een applaus. Klasse en Riette Sillem, zij zingt dat gewoon eventjes zo ertussendoor alsof het helemaal niks is.
1: Dank je wel.
0: Fantastisch. En dat ga je dus doen over anderhalve week in Barendrecht.
1: Ja, onder andere.
0: En nog 5 nummers.
1: Ja.
0: We hebben geen tijd voor, sorry. Maar je bent welkom een keer, dan gaan we er speciaal tijd voor inruimen. Dan komen ze alle 6 zingen.
1: Super.
0: Ja, zeker leuk. Zeg nog 1 keer waar je kan opgeven voor die uitvoering.
1: cab.barendrecht@gmail.com. Woensdag 17 juni. Iedereen welkom.
0: Moet iedereen heen. Ja, zeker. Hartstikke leuk voor je uitleg. Kom nog een keertje langs.
1: Ja, graag gedaan.
0: En ik ga je een bijzonder grensloos weekend wensen.
1: Dank je.
0: Het was een leuke uitvoering. Tof dat je er was.
1: Ja, bedankt dat ik hier mocht zijn.
0: Zeker weten. Tot de volgende.

0: nieuws uit de regio.
1: Het Contact schrijft. UNESCO Werelderfgoed Kinderdijk heeft 2 sterren ontvangen van de Michelin reisgids voor toeristische bezienswaardigheden. Daarmee geldt het molengebied volgens Michelin als een bestemming die de omweg meer dan waard is. De 19 historische molens staan sinds 1997 op de UNESCO Werelderfgoedlijst. Stichting Werelderfgoed Kinderdijk heeft de afgelopen jaren geïnvesteerd in de beleving en presentatie van die geschiedenis aan bezoekers uit binnen- en buitenland. De website Sliedrecht 24 meldt. Jongeren tussen de 10 en 14 jaar kunnen op zaterdag 20 juni meedoen aan de Junior Roofvis Cup 2026. De gratis viswedstrijd wordt georganiseerd door 4 enthousiaste jongeren. Met het evenement willen de organisatoren jongeren actief betrekken bij de lokale gemeenschap en de hengelsport onder de aandacht brengen. Aanmelden kan online, maar het aantal plaatsen is beperkt.
2: Grenzeloos weekend! Met nu het Rijnmond Nieuws.
3: Philip van Es met het Radio Rijnmond Nieuws. Een melding van een reanimatie in Oud-Beierland is uitgemond in een zwaar auto-ongeluk waar een brandweerbusje bij betrokken is geraakt. Voor 11 uur 's ochtends kreeg de brandweer een oproep voor een fietser die onwel was geworden. Het brandweerbusje rukte uit voor de reanimatie van de fietser, maar botste op de lange weg tegen een personenauto. De bestuurder van de auto, die met de brandweer botste, moest uit het voertuig worden geknipt en is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Daarnaast is er nog een gewonde naar het ziekenhuis vervoerd. Het is nog onduidelijk of de tweede persoon de fietser is of iemand die bij het ongeluk betrokken was. Laat een woordvoerder van de politie weten. En vannacht is er op Rotterdam de Hague Airport een verdacht pakketje aangetroffen. Daarop is het vliegveld enige tijd afgesloten geweest. De explosieve opruimingsdienst kwam ter plaatse en heeft onderzoek gedaan naar het pakketje. Even later bleek het loos alarm te zijn. Een woordvoerder van de marechaussee kan helaas niet zeggen om wat voor soort pakketje het ging. En op de N218 bij Geervliet is vannacht een bestuurder gearresteerd na een eenzijdig ongeluk. De auto is op de N-weg door de middenberm heen geschoten en achterstevoren in de sloot beland. Daarbij raakte de bestuurder van de auto gewond. Na de onderzoek bleek de bestuurder onder invloed gereden te hebben. Daarop is hij aangehouden. En bezoekers van het WK voetbal mogen toch een wegwerp waterfles meenemen naar het stadion. Zo laat de Wereldvoetbalbond FIFA weten. Het gaat dan wel om 1 waterfles per persoon die door de fabriek nog verzegeld is. De flessen mogen maximaal 590 milliliter zijn. Vorige week ontstond er verwarring omdat de Wereldvoetbalbond had laten weten dat herbruikbare flessen om veiligheidsredenen verboden zouden zijn. Maar dit betreft dus alleen herbruikbare flessen die niet verzegeld zijn. Naast de wegwerpflessen zullen er rondom de stadions ook koeltenten, vernevelingsinstallaties en waterpunten zijn om de warmte te bestrijden. Het WK wordt namelijk gehouden in de Verenigde Staten, waar het op sommige plekken in deze tijd van het jaar ruim boven de 30 graden Celsius is. En dan nog het weer. Eerst zon, later veel bewolking. In de middag her en der regen. Het wordt 19 graden. Vanavond harde wind. Met kans op regen. De minima komen zo rond de 13 graden.

0: Nieuws uit de buurt.
1: Atos RTV meldt. De 87-jarige Lenny Mars is al tientallen jaren een vertrouwd gezicht bij Arboretum Munnikenpark in Zwijndrecht. Voor haar jarenlange inzet ontving ze onlangs de gemeentelijke onderscheiding de Zwijndrechtse Heugel. Lenny is sinds de aanleg van het Arboretum in 1989 betrokken bij het park en zag het uitgroeien van een stuk akkerland tot een botanische tuin. Ondanks haar leeftijd is ze nog altijd creatief en geniet ze van het werken tussen bloemen en planten. Op de site van RTV Ridderkerk lezen we: Waterschap Hollandse Delta heeft in 2025 afgesloten met een positief financieel resultaat van 12,5 miljoen euro. Het waterschap investeerde afgelopen jaar onder meer in dijkversterking, baggerwerkzaamheden, natuurontwikkelingen en de vernieuwing van afvalwaterzuiveringen. In totaal werd voor 94 miljoen euro aan projecten gerealiseerd, een stijging van 42% ten opzichte van 2024. Voor de komende jaren staan grote investeringen gepland.
2: En het weekblad De Brug schrijft over de Boliet Inner Circle Run. Op 18 juni is het weer zover. Het evenement biedt verschillende onderdelen voor jong en oud, waaronder hardloopwedstrijden, een wandeltocht en speciale runs voor kinderen. De opbrengst van de dag gaat naar Hospice De Cirkel en het Jeugdspeelpark. Ook speelt de Duza Dorp Club Extra Run terug, een speciale loop voor kinderen die niet altijd kunnen deelnemen aan reguliere sportactiviteiten. En daarmee wil de organisatie bijdragen aan een sportieve en inclusieve dag voor iedereen. En dat zijn geen dromen. Dromen die hoor je alleen maar op de radio. Dit is Mary, een plaatje over haar dromen.

0: Vandaag staat Papendrecht in het kader van fietsen, dikke bandenraces, de 4 mijl en de Ronde van Papendrecht. Cora Vastenau van RTV Papendrecht sprak met Michel Zegelaar, de voorzitter van het wielercomité.
1: We gaan het hebben over de wielerronde, de dikke bandenrace en de 4 mijl. En dat doen we natuurlijk met degene die het al een jaar en dag hier in Papendrecht organiseren. En dat is het wielercomité. En dan zeg ik in eerste instantie natuurlijk hartelijk welkom. Hoe lang zit jij eigenlijk al bij het wielercomité, Michel?
2: Nou, officieel zou ik het eigenlijk niet kunnen noemen, maar ik ben 55. Mm-hmm. En ik denk dat ik vanaf mijn 6e levensjaar al bemoeienis had met de wielerronde.
1: Yeah.
2: Dus ja, even afgerond een kleine 50 jaar.
1: Ja, mooi hè?
2: Ja.
1: En hoe lang bestaat de wielerronde hier in Papendrecht?
2: De wielerronde, althans aankomende editie, aankomende zaterdag is de 71ste editie.
1: Zo!
2: En het is ook wel, zeker voor de mensen in Papendrecht weten, dat de familie Zegelaar, dat is wel een beetje de rode draad. Mijn vader is vorig jaar gestopt, puur vanwege leeftijd. Hij mag hopelijk voor mij, maar ook voor hemzelf, aankomende oktober 80 jaar worden.
1: Kijk, mooi.
2: En mijn opa die heeft het met een aantal voetbalvrienden 71 jaar geleden eigenlijk opgericht.
1: Ja.
2: Echt een puur Papendrechts iets. Misschien wel leuk om even kort te vertellen. Mijn opa die was een specialistisch lasser bij AV Jolanda, wat nu zeg maar GK en Fokker zeg maar heet. Er waren heel veel Brabantse collega's. Die hadden dus al de wielerronde, want dat is natuurlijk echt Belgisch of grensgebied.
1: Mm-hmm.
2: Jo, kom eens kijken.
1: Ja.
2: Is die met openbaar vervoer toen de tijd nog wezen kijken.
1: Niet met, op de fiets?
2: Met bus en trein, nee, met bus en trein. En toen zeiden ze eigenlijk terug van, joh, dat zouden we eigenlijk ook in Papendrecht zoiets moeten doen. Dus dat hebben ze met een aantal vrienden, hebben ze dat opgericht.
1: Ja.
2: Tot op de dag van vandaag. En wat voor mij in ieder geval ook wel een drijfveer is, uiteraard de sportiviteit. Maar dat is ook, en daar ben ik ook erg trots op, dat wij al 71 jaar met aankomenditie meegenomen, steunen wij ook als vrijwilligersorganisatie een goed doel binnen Papendrecht.
1: Ja. En dat doen jullie eigenlijk ook al jaar en dag.
2: Ja, vanaf de oorsprong.
1: Ja. En dat is ook elke keer een ander doel, hè?
2: Ja, in het begin was dat nog in de tijd van mijn opa, wat ik begrepen heb. Want toen was ik er uiteraard helemaal nog niet. Was het Groene Kruisgebouw.
1: Ja.
2: Waar je zeg maar onder andere naartoe ging met papa en mama als je baby was.
1: Ah.
2: En later is dat versnipperd in het dorp.
1: Mm-hmm.
2: Ik heb zelf meegemaakt de Rivas, het bejaardenhuis. G-team van de korfbal, G-team van de voetbal.
1: Ja.
2: Aankomend jaar hebben we de speeltuinvereniging De Zonnebloem.
1: Oh, mooi.
2: Dus
1: Heb je dan ook grote namen hier in Papendrecht?
2: Nou, op dit moment moet ik heel eerlijk zeggen niet. Want ik heb daar toevallig uiteraard voor de komst hier naartoe even naar gekeken.
1: Mm-hmm.
2: Waar ik wel trots op ben is dat een van onze comitéleden, Chris Maas, is ook een hele bekende regionale renner. Maar is ook op zijn leeftijd Nederlands kampioen.
1: Kijk.
2: Dus hij rijdt ook met de rood-wit-blauwe trui als amateur. Maar die doet dit jaar, zover als mijn informatie nu rijdt, niet mee. We hebben nog wel twee andere comitéleden die ook echt wielrenners zijn. Dat zijn vader René en zoon Dennis Lems.
1: Mm-hmm.
2: En Dennis Lems die fietst wel aankomende zaterdag zelf ook mee. Ondanks dat hij uiteraard ook in de voorbereidingen zit.
1: Ja.
2: En waar ik dan altijd respect voor heb, is dat ze uiteraard aardig wat kilometers dan over die 1600 meter parcours fietsen.
1: Mm-hmm.
2: En daarna even opfrissen en dan ook gewoon weer langs het parcours staan om de handen spandiensten te verrichten.
1: Ja, fantastisch is dat.
2: Ja, respect.
1: Ja, zeker respect. En dan heb je ook echt een wielerhart.
2: Ja.
1: Dat is de wieleronde. Het is volgens mij de 7e 4 mijl van Papendrecht, als ik het goed heb gezien.
2: Ja.
1: Wat houdt dat dan in?
2: Nou, de 4 mijl is echt puur het hardlopen.
1: Mm-hmm.
2: En dat kan je op twee manieren kan je daaraan deelnemen. 4 mijl wil natuurlijk zeggen 4 keer een rondje.
1: Mm-hmm.
2: En je kan ook als estafette team met deelnemen.
1: Okay.
2: Dus het enthousiaste idee voor de voor het jubileum, voor de estafette, zeg maar, of de verenigings estafette, dat is op de fiets. Kan dat ook met lopen. Dus je kan ook met z'n vieren zeg maar, als funteam meedoen.
1: Ja.
2: En dan loop je alle 4 een ronde.
1: Kijk.
2: En dat kan ook tot zaterdagmorgen kan je daar ook gewoon nog voor inschrijven.
1: Kijk, mooi. Mooi, top. Oké, verder de dag, 6 juni. Hoe laat begint het?
2: Wij beginnen om 1 uur met de dikke bandenrace. Mm-hmm. Daar hebben we ongeveer een uur voor uit gezet. Om de diverse leeftijdscategorieën van de basisschool te laten fietsen.
1: Ja.
2: Dan beginnen we om 2:00 met de grote prijs Mulder van Mil, 4 mijl voor Papendrecht.
1: Mm-hmm.
2: Dan hebben we om 3:00 de klasse 2, dat zijn mannen. Die rijden om de grote prijs Spekken Hydraulics. En dan om 4:30, dus dat was vroeger was dat een uur eerder, hebben wij de elite. En die rijden om de grote prijs Jumbo Supermarkt uit Papendrecht. En de klasse 2 mannen die rijden 50 kilometer in zijn totaliteit.
1: Zo.
2: En de elite 80 kilometer.
1: Oeh, hoe lang doen ze daarover ongeveer?
2: Ja, dat ligt natuurlijk even aan de logisch, aan de snelheid.
1: Ja.
2: Maar ik denk als je om 4:30 start, dat ze om rond 6:00, dus in 1.5 uur... 1:40, dat ze dan wel gefinished moeten zijn.
1: Dankjewel voor je komst.
2: Graag gedaan, bedankt voor de uitnodiging. Vooral.
1: Graag gedaan. Wensen jullie elkaar succes in de wieler.
2: Altijd.
1: Nou, heel veel succes en vooral heel veel plezier.
2: Dankjewel.
1: Dankjewel.

0: Lokaal nieuws.
1: De combinatie Ridderkerk. Bij Metronoom in Slikkeveer is eind mei een nieuwe rolstoeltoegankelijke trampoline officieel in gebruik genomen. De zogenoemde Kids Trampoline is speciaal ontwikkeld voor meervoudig gehandicapte kinderen en maakt het mogelijk om veilig samen te spelen en te bewegen. De voorziening is geschikt voor rolstoelgebruikers en voldoet aan de geldende veiligheidsnormen.

0: Nou, dat gaan we straks doen hoor, turn the lights off, maar het is nog niet zover. Oh, Merel, hebben we een bijzonderheid vandaag aan de hand hier, weet je dat?
1: Vertel.
0: We zijn te vroeg klaar.
1: Wow.
0: Ja, dus dat betekent gewoon dat we straks alle tijd dus hebben voor het laatste uur.
1: Ja, je hebt gewoon iets goed gedaan.
0: We hebben ergens iets goed gedaan.
1: Er is gewoon iets goed gegaan vandaag.
0: We moeten weer terug gaan luisteren, kijken wat we vandaag dan voor het eerst in die anderhalf jaar goed hebben gedaan.
1: Ja.
0: Bijzonder is dat dan weer. Hey, wat vandaag ook bijzonder was, dat was leuk met Henriette Schillem.
1: Heel leuk.
0: Live muziek in de studio.
1: Ja, heel gaaf.
0: Zou ze een gitaar hebben? Dan moet ze die volgende keer meenemen.
1: Ja, kunnen we aan haar vragen.
0: Gaan we vragen aan haar, hè? Die komt vast nog een keertje terug. Dit moeten we meer doen. Nou, het was een hele leuke uitzending vandaag. Maar we moeten altijd weer vooruitblikken. Dan vragen we altijd van Floortje, wat ga je volgende week doen? Nou, die is er nou niet. Dus ze zal vast een hele leuke week gaan krijgen.
1: Ja, nou ja, dat hoop ik dan voor haar.
0: Ja, denk ik.
1: Ja.
0: Wat ga jij doen van de week?
1: Ik heb morgen een proefles bij een rijschool.
0: Wacht eventjes, morgen is zondag?
1: Ja, maar dan een proefles voor een rijschool.
0: Maar scholen zijn toch dicht, toch?
1: Ja,
0: op de
1: maar
0: rijscholen?
1: Als in autorijles.
0: Ja, dat snap ik.
1: Ja.
0: Die zijn wel open op zondag. En ga jij dat doen?
1: Een proefles, ja.
0: Zou je kunnen vertellen, waar ga je dat ongeveer doen, denk je?
1: Ik heb geen idee, dus ik mocht er ergens een onveilig stuk zijn.
0: Lieve mensen bij ons in de buurt, bij deze één oproep. Zij gaat rijden in de auto, volledig rondom voorzien van matrassen, luchtkussens en dergelijke. Maar toch, blijf binnen, hou ook kinderen en huisdieren binnen. En pas op, hoe laat ga je dat doen?
1: 12 uur.
0: 12 uur. Ik hoop dat het middernacht is, dan liggen we op bed, hè?
1: Nee, gewoon in de middag.
0: Hey, spannend. Een mooi moment in je leven, joh. Geweldig. Oh, joh, je gaat rijden straks.
1: Ja. Ja.
0: Een goede les.
1: Dank
0: Neem het van mij aan. Vergeet je fiets niet.
1: Oké.
0: Je hebt altijd gefietst.
1: Ja.
0: Je bent er trots op. Je kan
1: Zeker.
0: Het goed. Hou die gedachte vast.
1: Oké.
0: Want ik weet uit eigen ervaring, als je eenmaal in dat kreng gaat zitten, nog even los van alle kosten, je wordt er een lui kreng van en al die dingen moet je niet doen. Gewoon lekker blijven fietsen.
1: Oké. Okay.
0: Ja, mooi. Nou, de wijze lessen die hebben we dan gehad, daar gaan we afscheid nemen wat betreft het grensloos weekend. Het was een feest vandaag en ik hoop dat jullie dat zo ook thuis hebben ervaren. Zo ja, dan hebben we elkaar volgende week weer aan de lijn.
1: Ja.
0: Denk ik zomaar.
1: Ja.
0: Alle mensen uit de buurt, voor jullie hebben wij nog een bijzondere mededeling. Daar hoor jij mij op te attenderen, maar je kijkt er niet eens naar.
1: We moeten
0: Timo. Timo heeft voor het eerst natuurlijk in Grensloos Weekend, want hij kan dat wel, maar in Grensloos Weekend heeft hij ook live muziek mogen verzorgen. En hij heeft piano gespeeld op de achtergrond. Klonk goed. We zijn dankbaar, jongen. Graag voor de volgende keer. We hebben een bijzondere plaat van Travassi. Die heeft hele rare plaatjes gemaakt. Maar af en toe dan halen ze ook de top 40. Hoewel, haalden. Het is uit de jaren 80. Tot aan het nieuws. Wasmachine. Grensloos weekend.

0: Zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Twee mannen uit Den Bosch die hun twee pleegzoons van 7 en 10 jaar seksueel misbruikten, zijn tot celstraffen veroordeeld, maar hoeven niet terug naar de gevangenis. Ze hebben hun straf in voorarrest al uitgezeten. Ze staan wel onder toezicht van de reclassering. De 33-jarige mannen hadden seks in het bijzijn van de kinderen en raakten ze daarbij aan. Daar maakten ze ook filmpjes van die ze verspreidden. De Britse regering mag de actiegroep Palestine Action bestempelen tot terroristische organisatie, oordeelt het Britse gerechtshof. Begin dit jaar zei een lagere rechter nog dat het verbieden van de actiegroep buitenproportioneel was. Maar in hoger beroep krijgt de staat alsnog gelijk. Er zijn inmiddels al 2700 mensen gearresteerd die met borden en spandoeken hun steun betuigden aan de actiegroep. Dat Palestine Action inderdaad als terroristische organisatie mag worden gezien, betekent ook dat sympathisanten hogere straffen kunnen krijgen. Een Syriër uit Druten die heeft gewerkt voor het Assad-regime in Syrië is door de rechtbank in Den Haag veroordeeld tot 26 jaar cel. Hij is schuldig bevonden aan marteling, verkrachting en seksueel geweld. In 2021 kwam de man naar Nederland. Twee jaar later werd hij in Druten gearresteerd. Gisteravond hebben gemiddeld 4,2 miljoen mensen gekeken naar de WK-wedstrijd van Nederland tegen Japan. Dat is ongeveer net zoveel als naar de eerste wedstrijd van Oranje op het vorige WK. Ook het duel tussen Curaçao en Duitsland werd gisteravond goed bekeken. Daar keken gemiddeld 2,5 miljoen mensen naar. Middenvelder Ismaël Saibari gaat voor 55 miljoen euro van PSV naar Bayern München, melden bronnen aan de NOS. 55 miljoen is voor PSV een recordbedrag. Saibari werd met PSV 3 keer landskampioen en scoorde dit weekend nog op het WK voor Marokko tegen Brazilië. Het weer, zon en wolken en op de meeste plaatsen droog. Het is 16 tot 19 graden. Morgen droog, meer zon en 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
2: Ook succesvol in Duitsland ondernemen? Met Duits Zakelijk leert u spreken op strategisch niveau, zodat u overtuigt en direct resultaat behaalt. Executive taaltraining door Duitse onderneemster Noemi Paul. Boek nu uw persoonlijke sessie van 50 minuten voor 99 euro. Duits-zakelijk.nl.
3: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
4: Bij de online drogist vind je nu Pharma Noord. Hoogwaardige supplementen voor dagelijks gebruik. Met BioSelene plus Zink, waarvan selenium en zink bijdragen aan de normale werking van het immuunsysteem. En Biochromium, waarbij chroom bijdraagt tot het behoud van een normaal bloedsuikergehalte. Ontdek nu het assortiment van Pharma Noord bij de online drogist. Er is er maar één.
5: Start de motor! De boerderij wacht!
6: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij bruder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Bruder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
0: Dit is Merwe Radio. Dit is Merwe Radio, met nu het Hitmuseum.
7: Merry Christmas.

Van 12 tot 2 lunchbreak met Arie de Jager. Van 2 tot 4 de internationale zaterdagmiddaggebeurtenis met Radio Het Sliedrecht Toen en Nu. En van 4 tot 6 het Hitmuseum met René van Wijngaarden. Tussen 6 en 8 On Fire met Erwin van der Bliek.

0: zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. Een hooggeplaatste anonieme Amerikaanse functionaris zegt tegen persbureau Reuters dat het memorandum van overeenstemming tussen Iran en de VS al is getekend. Zowel de Amerikaanse president Trump, vicepresident Vance als de Iraanse parlementsvoorzitter Ghalibaf zouden hun handtekening hebben gezet onder de overeenkomst. Vrijdag is de officiële ondertekening in Genève. Details over wat er is afgesproken zijn niet bekendgemaakt. Tesla heeft de Nederlandse RDW misleid met informatie over zijn zelfrijhulpsysteem, zeggen onderzoekers van persbureau Reuters. Met het systeem mogen bestuurders sinds april met losse handen rijden, op voorwaarde dat ze blijven opletten. De goedkeuring volgde na testdata die volgens de onderzoekers misleidend zijn en gebaseerd zijn op onrealistische aannames. In de Tweede Kamer is brede steun voor een onafhankelijk onderzoek naar het leed van Molukkers. 12 fracties hebben een motie van de ChristenUnie ondertekend. Die partij wil een passend gebaar naar de gemeenschap. 75 jaar geleden kwamen de eerste Molukse knilmilitairen naar Nederland. Van Nederlandse belofte over terugkeer en een eigen Molukse staat kwam niets terecht. De marathon van Sneek krijgt geen vergunning van de gemeente Zuidwest-Friesland omdat het EHBO-plan is opgesteld door een nep-ambulancebroeder. Die werd eerder veroordeeld tot 5 maanden cel, omdat hij zich voordeed als hulpverlener en politieagent. Omdat hij in hoger beroep is gegaan, zit hij niet vast. Morgen beslist de gemeente of de marathon door kan gaan met een nieuw EHBO-plan. Trainer Giovanni van Bronckhorst keert waarschijnlijk terug bij Feyenoord als opvolger van Robin van Persie. Het contract is bijna rond, melden bronnen aan de NOS. In 2017 werd Feyenoord onder van Bronckhorst landskampioen. Het afgelopen seizoen werkte hij bij Liverpool als assistent van Arne Slot. Het weer, zon en wolken en op de meeste plaatsen droog. Ook morgen droog, meer zon en 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio? Kijk op merwertv.nl.
2: Een brandschoon huis of een heerlijk fris kantoor? Kies voor Dan Schoonmaak. Professionele vakmensen en kwaliteit waarop u kunt vertrouwen. Dan Schoonmaak. Van grondige schoonmaak tot professioneel onderhoud. Wij leveren topkwaliteit en denken altijd met u mee. Benieuwd naar de mogelijkheden? Kijk op danschoonmaak.nl.
3: Bij de online drogist vind je nu Pharma Noord. Hoogwaardige supplementen voor dagelijks gebruik. Met BioSelene plus Zink, waarvan selenium en zink bijdragen aan de normale werking van het immuunsysteem. En BioChromium, waarbij chroom bijdraagt tot het behoud van een normaal bloedsuikergehalte. Ontdek nu het assortiment van Pharma Noord bij de online drogist. Er is er maar één.
4: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robustrise.nl.
5: Parkeren zonder stress? Dat doe je met Stadsparkeren. Rijd parkeergarages in en uit zonder te stoppen. Jouw parkeeractie start en stopt vanzelf. Liever op straat parkeren? Ook dat kan overal via de app van Stadsparkeren. Nooit meer in de rij bij de automaat en je betaalt alleen voor je echte parkeertijd. Download nu de app van Stadsparkeren.
6: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit. Zit je met tocht, hoge energiekosten of kozijnen die niet meer mee kunnen? Kies voor Rawa kozijnen. Ramen, deuren, schuifpuien en stalen kozijnen. Volledig op maat, strak geplaatst met topkwaliteit van Drutex. Meer isolatie, meer veiligheid en een design dat bij jouw huis past. Vraag je offerte aan via rawakozijnen.nl.
0: Dit is Merwe Radio.

7 7 7 7 6 6 6 6 5

0: Ja, een zeer goede avond. Het is 7 minuten over 6 geworden inmiddels. Welkom bij DJ Holland met de NL Top 10 bij Merwe Radio. We hebben weer een lekkere lijst staan, dus blijf er lekker bij tot de klok van 7 uur.
1: Muziek, nieuws en informatie.

Ja, ja, dat was Donna en Senna. Waar blijf je nou? Op de nummer 4 deze week. Justin Wild met Cheerio op de nummer 5 positie. Chris Cross Amsterdam met Jan Smit en Frans Bouwen. Zij hoort bij mij op de nummer 6. En nummer 7, Mark Hoogkamer en Billy Dance met Gappie Sappie. Op de nummer 8, René Schuurmans, al win ik 10 miljoen. Op de nummer 9, de zwoelige zomernachten van Rutger van Banneveld. En die was helemaal nieuw deze week binnen. En op de nummer 10 deze week was dat Guido Gaus met de favoriete kroeg. Het is bijna 6:30. Dat betekent dat we weer verder gaan met de hittip tot 3 van deze week. En we hebben weer 3 heerlijke platen die van de week uitgekomen zijn. De dagje van deze, Dave Erlich met Olé naar de Costa. Op de nummer 2 positie, Aron, vergeet nooit waar je vandaan komt. En de nummer 1 deze week is Lucy Damen.

dag compleet. En luister naar de DJ Holland Show met de Nederlandse top 10. Muziek op 7.

0: Ja, dat was de nummer 2, Tino Maarten, Jong en Dom geweest. Op de nummer 3 deze week was dat Gio met Bonabini. Ja, en natuurlijk de hit tip top 3. Dat was Dave Egwig met Olé naar de Costa. Nummer 2, de hit tip, vergeet nooit waar je vandaan komt van Arno. En u hoorde net Louis Dalen met het zonnetje in mijn leven. Het is tijd voor de nummer 1 van deze week. Ja, het kan natuurlijk niet uitblijven. Ja, het is WK. Ik denk dat jullie het gisteren allemaal wel gezien hebben. Nou, ik in ieder geval wel. Het was toch wel weer leuk om dat weer mee te maken. Aanstaande zaterdag natuurlijk weer de volgende wedstrijd. Nou, dan gaan we weer lekker bekijken. Ik hoop jullie ook. Hier is de klapper van de week. De nummer 1. Gerard Joling met rood-wit-blauw.
1: 20 uur per dag, 7 dagen in de week, knallen de hits door je speakers. Dit is jouw nummer 1 station.
2: De

0: gezellig.
1: Altijd gezellig. Hè?
2: Met de muziek van Merle Radio.
3: En dit is de nieuwe alarmschijf.

0: van gisteren
1: en vandaag.
2: Het draaien ze
0: allemaal even graag
2: bij de DJ Holland Show.
3: Going back in time on the sounds of the nation, it's
4: DJ Holland.
3: Flashback.

0: 104 FM of de kabel is dit Merwe Radio. Merwe Radio. Merwe Radio.
1: Ja, lieve mensen, het zit er helemaal weer op van deze kant. De NL Top 10 is weer ten einde gekomen. Ik zou zeggen, bedankt weer voor het luisteren. Graag tot volgende week vanaf de klok van 6 uur. Dan ben ik er weer met een nieuwe NL Top 10. En natuurlijk...

0: 7 7 7 7 6 6 6 6 5 5 5 4 4
1: I took the longest walk in the world last night.
2: Zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
3: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. President Trump heeft bevestigd dat het akkoord over een einde aan de oorlog met Iran door beide partijen is getekend. Hij deed dat bij aankomst in Frankrijk, waar de G7-top wordt gehouden. Vrijdag wordt het akkoord nog officieel ondertekend in Genève. Dan wordt volgens Trump ook de inhoud bekend. Hij zei al wel dat de straat van Hormuz vrijdag weer volledig wordt opengesteld. Vliegtuigmaatschappijen mogen vanaf volgend jaar geen extra kosten berekenen voor handbagage, staat in nieuwe Europese regels. Ook krijgen reizigers bij een vertraging van 3 uur of meer recht op een vergoeding van 250 tot 600 euro. Luchtvaartbedrijven stellen dat de strengere regels onvermijdelijk leiden tot hogere ticketprijzen. Wetenschappers van het RIVM worstelden in de coronacrisis met de avondklok. Dat zei modelleur Jacco Wallinga tegen de corona-enquêtecommissie van de Tweede Kamer. Hij en zijn collega's betwijfelden hoe effectief een avondklok zou zijn, aangezien Nederlanders 's avonds sowieso al niet veel meer op pad gingen. Achteraf was het effect toch groot, zei Wallinga, vanwege de signaalwerking. De avondklok maakte duidelijk hoe serieus de situatie was. PSV'er Ismaël Saibari gaat voor een recordbedrag naar Bayern München, 55 miljoen euro. Dat is het hoogste bedrag dat PSV ooit voor een speler heeft gekregen, zegt commentator Dien van het Laar.
4: En het is eigenlijk een hele logische stap, want Saibari was in de Eredivisie absoluut uitgeleerd. Is 3 keer kampioen geworden met PSV. Zette dit jaar de kroon op zijn persoonlijke werk door de beste speler in de Eredivisie te worden. En heeft internationaal gezien ook zijn stempel gedrukt. 2-op-1 volgende seizoenen in de Champions League. Dus ik denk dat alle partijen elkaar een stevige handdruk zullen geven. En elkaar met een grote glimlach in de ogen zullen aankijken met deze transfer.
3: En het weer, vanavond en vannacht droog, alleen in het oosten een kleine kans op een bui. Morgen zonnig, afgewisseld door wat bewolking. Met 20 tot 25 graden wordt het een stuk warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
2: Het laatste nieuws uit de regio? Kijk op merwertv.nl.
5: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
6: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
7: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
8: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
9: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
8: Help je mee?
2: Dit is Merwe Radio.

Ja, goedenavond en welkom bij Luxuur. Het programma waar je neurok, alternatieve en indie-muziek hoort, aflevering 106. Het is vandaag 15 juni, de dag dat Noddy Holder 80 jaar is geworden. Ik ga straks uitleggen wie dat was. Maar het is ook de dag dat in 1989 het debuutalbum van Nirvana, Bleach, uitkwam. Dus in 1989.

En dat was toch voor Nevermind natuurlijk. En ja, dat album heeft later natuurlijk nog veel grotere bekendheid gekregen na Nevermind. Maar vandaag dus 37 jaar geleden dat het debuutalbum van Nirvana uitkwam, ja. En ja, ik zou nog uitleggen wie die Noddy Holder was. Holder, 80 jaar geworden vandaag. Het is een Britse rockzanger. Hij werd vooral bekend als zanger, gitarist en ook tekstschrijver van de glam rockgroep Slade. Nou, die heeft 10 top 10 hits gehaald, waarvan de grootste hit, 'Cause I Love You. Ja, dat zijn wat klassiekers natuurlijk. En ook Nirvana heeft wat klassiekers natuurlijk voortgebracht. En ook klassiekers door de speakers hier rond 7:15 en 8:15. Om 8:30 de truc van Luc. En ja, daartussendoor lekkere nieuwe rock, alternatief en indie muziek. Leuk dat je luistert. En we begonnen met Cold War Kids en ze hebben There Goes the Night uitgebracht. Dat is een nieuw nummer dat eigenlijk oorspronkelijk al werd geschreven tijdens de periode van hun debuutalbum Robinson Coward. En dat nummer zal verschijnen op een uitgebreide 20ste jubileumeditie van dat album. Dus Robinson Coward, die later dit jaar uitkomt. En The Goes the Night is een van de vele onafgemaakte nummers uit de oorspronkelijke periode van het album. De band bracht het nummer onlangs live ten gehoor tijdens een tournee met Young the Giant. En binnenkort wordt hij meer details bekendgemaakt over de uitgebreide editie van de 20-jarige editie van Robinson Coward. We begonnen met The Goes the Night, Cold War Kids. En dan door met Marcio Scholten. Hij maakte in 2020 en 2021 naam met de indie band Opera Alaska, waarbij hij een aantal succesvolle singles uitbracht. Zijn nieuwe band, en het project is Price Collect. En het titeloze debuutalbum van deze band ontving in 2024 gelovende recensies en kent invloed uit de 90s powerpop, Britpop en alternatieve pop. En ze openen in 2025 onder andere voor de Amerikaanse band Nada Surf. In het najaar van 2026 verschijnt de nieuwe EP Even Lights Get Dark, maar daarop waarschijnlijk de Last Day die je nu gaat horen. Luister dus naar Price Collect en hun nieuwe single. Dit is Luxuur. Leuk dat je

Ja, dat is Side Cowboy, hoor je. Na twee EP's is het tijd voor een debuutalbum en Kick Stones. The Boys is de eerste voorbode daarvan. En meteen klinkt het single als thuiskomen, want de geest van So Much Country Till We Get There zweeft nog vlijtig rond in deze song. Dat was een vorige EP.

Hij passeert al regelmatig de setlist van de band. En als wie het al neemt, rustig de tijd om op stoom te komen. Stap voor stap komen de gitaren meer naar het voorplan. Tot alles samenkomt in een slopend eindshot, zeg maar. Het debuutalbum It Goes On verschijnt op 21 augustus. En ze komen langs op 4 juli op Down the Rabbit Hole. 28 oktober zijn ze in Nijmegen en een dag later in Amsterdam. Ja, dan nu tijd voor een alternatieve klassieker uit de speaker. Ja, raad maar eens mee. Het is een nummer van een Amerikaanse punk-rockband uit 2004. Het is de eerste single van hun 7e studioalbum uit 2004 dus. Dat dezelfde naam draagt als het nummer. En in het nummer zingt Billie Joe Armstrong met gemengde gevoelens over het beleid van de toenmalige president George W. Bush. Die in 2004 werd herkozen voor een tweede termijn. Hij zong I'm not a part of the redneck agenda, maar is intussen aangepast omdat Donald Trump een beetje de scepter zwaait. Nou, een beetje erg de scepter zwaait. Die tekst is aangepast naar I'm not a part of the mega agenda. Ja. Een hele linkse punk rockgroep natuurlijk. Green Day, daar heb ik het over. Ik denk dat hij het wel door had. Dat album was een hele grote hit in heel de wereld. Ook in de Verenigde Staten, maar het singeltje eigenlijk niet. Het kwam niet verder dan 61 in de Billboard Hot 100, maar in Canada kwam het wel tot nummer 1. In Nederland bleef het weer steken in de tipparade. Green Day, American Idiot, is de klassieker uit de speaker.

Ja, met een nieuw album dat later dit jaar verschijnt, hebben de Howlers een indie rockstijl verder uitgebreid met de single Viper. En Viper zal te winnen zijn op het album Heavy van de band dat op 9 oktober verschijnt. En waarop de band de meer emotionele, ongefilterde en niet te vergeten donkere kant ook van muziek de vrije loop laat. Ze presenteren dit alles in een ware indie rockstijl aan de luisteraar. Viper bijvoorbeeld gaat over de ervaring van je volledig tot iemand aangetrokken voelen. Ook al zie je de waarschuwingssignalen. Het verlangen dat we allemaal hebben om willens en weten slechte beslissingen te nemen voor de kick voor wat er komen gaat. Ongeacht de gevolgen. Al dus frontman Adam Young van deze band dus. Viper hoorde je van de Howlers en straks hoor je de druk van Luc. Dadelijk een tip van de luisteraar uit de Doorgoed. En dat was vorige week Robert Hansen met The Straightest Line van Real Farmer. Maar we gaan eerst luisteren naar The Lemon Twigs. En dat is een Amerikaanse rockband uit New York. En de groep bestaat uit de broers Brian en Michael Addario. Die zangers en songwriters eigenlijk een soort multi-instrumentalisten zijn. Zo, dat kwam er bloeiend uit. Hun muziek combineert stijlelementen uit de pop- en rockmuziek van de jaren 60 en 70. Waaronder powerpop, glamrock, artrock en jangle rock. Sinds hun debuut in 2016 hebben Lemon Twigs 5 studioalbums, een livealbum en een EP uitgebracht. En de broers D'Addario hebben ook samengewerkt met artiesten als Wise Blood en Todd Rundgren. Je hoort Bring Me Down dus van de Lemon Twigs in Luxuur. Leuk dat je luistert.

Het wordt hoog tijd dat Man Woman Chainsaw een groter publiek krijgt. Want de band uit Engels hoofdstad maakt muziek die even opvallend klinkt als haar naam doet vermoeden. Maar dat is dan in de positieve zin van de betekenis, zeg maar. Het is een beetje een combinatie van art, postpunk en indie rock. En dat krijgt binnenkort in een debuutplaat Cannonball. Ja, een gevolg van een plaat dus gaan ze uitbrengen. En daar staat ook op onder andere op Goddamn Lizard Man, die ze zojuist hoorden. En de nieuwste single legt de lat nog maar eens wat hoger. Wat de vorige singles nog vrij een beetje lichtvoetig klonken. Schieten de Britten nu dikke 4 minuten op met lasers op vuurspuwende hagedissen. Want de groove blijft er heerlijk in. Dit moet vonken geven op het podium. En Cannonball, het album, verschijnt op 7 augustus. En je hoorde daarvan dus, ja, The Goddamn Lizard Man. Je hoorde Man, Woman, Chainsaw. En de truc van Luc ligt voor me. Ja, de truc van Luc ligt voor jou en de hoed ligt voor me. En dan ga ik even iemand blij maken, of niet? Misschien wel iedereen, want misschien is het wel een hele goede tip. Wie zal het zeggen? Maar ik ga het zeggen, ja, het is ongelooflijk. Hij zit er heel vaak naast. En hij moet heel vaak lang wachten. En nu komt hij er om de week uit. 2 weken geleden Walter Gort, deze week wederom Walter Gort. De truc voor Luc is de tip van Walter Gort van Urban Dance Squad. Hier is Deeper Shade of Soul.

Na de drukvlucht hoorde je One Thing at a Time, een nummer van de Australische indie rockartiest Courtney Barnett. Een nummer van het zware, verlammende gevoel van volledig overweldigd te zijn door de veranderingen in het leven. En een verlangen naar rust en stilte. En je hoort in dit plaatje ook nog Flea op de bas. En dit is de Engelse band Florentines en zij lanceerde in mei een nieuwe single Step in the Right Direction. Die ga je nu horen. En Luxuur, leuk dat je luistert.

Ja, het is alweer de vierde single van dit jaar. De derde single, denk ik, van dit jaar. A Step in the Right Direction, de opvolger van Undiscovered Colors. En de derde dus in totaal inderdaad van het vierde uit Bolton en Manchester. Ja, dan zijn we teruggekomen met een klassieker uit de speaker. En dat doe ik in de vorm van de plaat en zijn verhaal. Hij loopt tussen de mensen alsof alles in orde is. Hij groet, hij lacht. Hij zegt de dingen die van hem verwacht worden. En niemand merkt iets. Niemand ziet de gedachten die hij voor zichzelf houdt. De woede die hij inslikt. De twijfels die hij nooit uitspreekt. Het verdriet dat hij al zo lang meedraagt. Dat het bijna een onderdeel van hem is geworden. Soms voelt het alsof hij naar de wereld krijgt door glas. Alsof iedereen met elkaar verbonden is terwijl hij toeschouwer blijft. Niet omdat hij dat wil. Maar omdat sommige gevoelens zo diep zitten dat ze woorden ze nooit helemaal kunnen bereiken. En dus draagt hij ze stilletjes met zich mee. Dag na dag. Jaar na jaar. Tot er bijna niemand meer overblijft die weet wie hij werkelijk is achter die blauwe ogen.

Ja, dat was Out of Context, een single van de Rotterdamse postpunkband Library Cards. Het nummer is een felle cynische aanklacht tegen kapitalisme en de bedrijfscultuur. En vocalist Lot van Teilingen schreef de tekst na een reeks sollicitaties bij grote bedrijven. De glanzende kantoortaal en de absurditeit van de moderne werkvloer dienden als inspiratiebron. Ja, een beetje de strakke postpunk is dit. Met ja, lekker spoken word. En ja, je hoort een vibrafoonklank en dat is gewoon een lekkere single. Ik draaide hem vorige week ook. Net als het plaat die ik als laatste ga draaien. Peter van Dier is in de studio aangekomen. Hij staat te trappelen van ongeduld om zijn programma It's Country Time te gaan presenteren met de beste country muziek. Maar ik heb nog één plaatje voor me. Van de Britse alternatieve rockband Nothing But Thieves. Uitgebracht op 20 mei 2026. En dat dient als eerste officiële kennismaking met hun vijfde studioalbum getiteld Stray Dogs. Ja, dat is anders dan de synths van het vorige album Dead Club City. Want de synths zijn achtergelaten en de ronkende gitaren zijn weer helemaal centraal in dat nieuwe, ja, de nieuwe single in ieder geval. Of dat op de nieuwe plaat ook zo is, weet ik niet. Frontman Connor Mason en de band omschrijven de track als een liefdesbrief aan hun fans. En het thematiseert een zoektocht naar authenticiteit. En ook de menselijke connectie tijdens de liveshows. En de schoonheid van de imperfectie in de moderne wereld. We gaan luisteren naar Nothing But Thieves and Evolution. En straks Peter van Dier dus met It's Country Time. En ik ben er als het goed is volgende week weer gewoon bij tussen 7 en 8 dan. Dankjewel voor het luisteren en tot volgende week.

0: Zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Wim T. Schippers is overleden. Hij was kunstenaar en in de jaren 70 en 80 een invloedrijk maker met programma's als de Fred Haché Show en Ron Flonflon met Jacques Plafond, die vaak absurdistisch en ontregelend waren. In 1967 was in zijn programma Hoepla voor het eerst een naakte vrouw op de Nederlandse tv te zien. Als stemacteur deed Schippers onder meer de stem van Ernie in Sesamstraat.
2: Wat zei jij nou, Bert?
3: Haal die banaan nou eens uit je oor.
2: Het spijt me, Bert, maar je moet wat harder praten, hoor. Ik hoor je niet, want ik heb een banaan in mijn oor.
1: Ook Kermit de Kikker werd door Schippers ingesproken. Wim T. Schippers overleed afgelopen woensdag op 83-jarige leeftijd. President Trump heeft bevestigd dat het akkoord over een einde aan de oorlog met Iran door beide partijen al is getekend. Vrijdag is er een ceremonie in Genève, dan wordt volgens Trump de inhoud bekend. Hij zei al wel dat de straat van Hormuz vrijdag weer volledig wordt opengesteld. Vliegtuigmaatschappijen mogen vanaf volgend jaar geen extra kosten berekenen voor handbagage. Het meenemen daarvan moet gratis zijn. Ook krijgen reizigers bij een vertraging van 3 uur of meer recht op een vergoeding van 250 tot 600 euro. De nieuwe regels zijn na 10 jaar onderhandelen door de Europese Unie vastgesteld. Luchtvaartmaatschappijen stellen dat de strengere regels onvermijdelijk leiden tot hogere ticketprijzen. Wetenschappers van het RIVM betwijfelden of de avondklok in Nederland veel coronabesmettingen zou voorkomen. Dat zei modelleur Jacco Wallinga tegen de corona-enquêtecommissie van de Tweede Kamer. Achteraf was het effect volgens hem toch groot vanwege de signaalwerking. De avondklok maakte duidelijk hoe serieus de situatie was. Het weer, vanavond en vannacht droog, alleen in het oosten een kleine kans op een bui. Morgen zonnig, afgewisseld met wat bewolking bij 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio, kijk op merwertv.nl.
4: Is je woning toe aan beter glas of strak timmerwerk?

0: Huisbedrijf-4G.nl en vraag vandaag nog een vrijblijvende offerte aan.
1: Een brandschoon huis of een heerlijk fris kantoor? Kies voor Dan Schoonmaak. Professionele vakmensen en kwaliteit waarop u kunt vertrouwen. Dan Schoonmaak. Van grondige schoonmaak tot professioneel onderhoud. Wij leveren topkwaliteit en denken altijd met u mee. Benieuwd naar de mogelijkheden? Kijk op danschoonmaak.nl.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
3: Gewond geraakt door een ongeval? Bij Juridisch Bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
4: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
5: Dit is Merwe Radio.

Ja, welkom bij It's Quanti Time, 2 uurtjes. De uitzending 1749 al. Dat gaat lekker. En nog fijn dat jullie weer luisteren aan de andere kant. Ik draai weer heerlijke muziek, vind ik. En ik hoop dat jullie dat ook vinden. En ik zou zeggen, al bedankt voor het luisteren. Ik ben begonnen de uitzending met de zingende cowboy. Ben de Benjamin. Ja, die man die trekt heel het land door om het op te treden op batterijen. Of batterijen, zeg ik. Braderijen, week- en jaarmarkten en feesten. En hij kan ook op jouw feest komen. Je kan hem boeken. En hij reed op zo'n kunstpaard, zit hij dan op. En een geluidsinstallatie, dat zie je niet. Maar daar reed hij gewoon over de braderie. En dit zong hij ook. En dat is niet slecht, hè? Dat vond ik. En ja, ik heb al gezegd, hier in Sliedrecht was het afgelopen zaterdag. Ja, wat moet ik meer vertellen over die man? Ja, ik weet nog niet precies waar die vandaan komt, maar ik vond het wel leuk om het te laten horen dat het ook eens een keer gezellige muziek is, hè? Op de braderie. Ik ga verder met Blackberry Smoke. Dat is een Amerikaanse rockband die in 2000 opgericht is door Charlie Starr, Paul Jackson, Richard Turner en Britt Turner. En er kwam er ook nog even een keyboardspeler bij. Dat was Brendan Still. En die jongens die zijn nog steeds actief. En hier zijn ze dan met One Horse Town.

Ja, dat was Blackberry Smoke. De Crescals. De Crescals, dat is een bluegrass band uit Nashville, Tennessee. De band is opgericht in 2004, februari 2004. En de jongens hebben een grote bekendheid verworven door het spelen op de Grand Ole

Ja, dat waren de Crystals. U krijgt nou een band uit Ierland van mij. En dat is John Glenn en de Mainliners. En die zingen een echt een gouden oude Roses in the Snow.

Ja, dat was Johnny. Dat waren de mainliners. Ik ga verder met Johnny Darrell. Dat was een Amerikaanse countryzanger. Na een periode in het leger verhuisde hij naar Nashville. Hij is de eerste zanger die het nummer Green Green Grass of Home in 1966 opnam. En dat is geschreven door Curly Putnam. En ja, de rest, iedereen zingt het onderhand. Maar dit is de originele uitgave. Johnny Darrell.

Ik ga verder met Laila Harrison. Dat is een zangeres die alleen maar covers zingt. En je kan echt verder niks weten over haar, want het is privacy redenen. Maar ik vind dat ze wel mooi kan zingen. En hier komt zij met een nummer van Pussycat. Dat is Mississippi. En dat is Laila Harrison.

Nou, ze doet dat niet slecht, hè? De Outlaws, ook beter bekend als de Tampa Guitar Army, is een southern rockband opgericht in 1972 door de zanger-gitarist Yugi Thomason. En hier komen ze met het nummer en het heet Knoxville Girl.

0: Nou, dit was een verzoekje van Sjors uit Antwerpen. Dus dat hebben we ook even weer gedaan voor die jongen. Even kijken. Ja, Tex Robinson. Ik weet niet of jullie er thuis wel eens wat van gehoord hebben. Maar oh, daarnet was het weer een slippertje van mij. Net een keer horen dat het ook live is. Want in het begin had ik ook even een klein glitje. En ik hoop dat het even voor de rest verder goed gaat. Tex Robinson, daar was ik gebleven. Na zijn afstuderen aan de Handelsacademie trad hij in dienst bij het Oostenrijkse leger. Dus gelijk, je weet dat het een Oostenrijker is. En hij verliet het 10 jaar later, verliet hij de dienst. En dan ging hij voor zijn eigen. Toen kwam hij eigenlijk in aanraking met de countrymuziek. En kort daarna begon hij samen met zijn vader op te treden. Hij was een van de oprichters van de Salt Castle Bull Horses. Lekker naampje, hè? Waarmee hij als liedzanger door het land toerde. Maar sinds 1993 ging hij een eigen band vormen. Dus daar trad hij daarmee op, met de Tex Robinson en Friends. En hij is echt een bekende naam in het Oostenrijkse country muziek scene. Hij vertolkt traditionele folk- en country-nummers. En evenals als zijn eigen arrangementen van nummers die in de Amerikaanse hitlijsten staan. En vanavond brengt hij een nummer. Dat is van Garth Brooks, If Tomorrow Never Comes. Maar hij doet het in de Oostenrijkse versie, een beetje Duitsstalig. Kijk of ik het goed uitspreek. When for me ka morgen meer gibt. Dus gaat er maar aan staan.
1: Manchmal

Nou, heb je het verstaan wat hij zong? Ik half. Ik ga verder met Bill Mosley. Met Everything But Me.

Ja, dat wil Morsely. Tomty Hall, dat is echt een oude bekende bij de mensen. Dat is echt een meer een nou ja, het verhalen vertellen. Maar nou zingt hij echt met een echte nummertje weer van vroeger. Ravishing Ruby.

Kenny Rogers, wie kent hem niet? Dus weinig woorden, hoef je eraan fout te maken. Met If You Wanna Ain't Love.

Dat was good old Kenny Rogers. Brendan Mc... Je krijgt een duo, even gelijk vertellen. Dat is Brendan McPhee en Janie Kirk. Brendan, dat is een Schotse zanger die diverse awards gewonnen heeft. En Janie Kirk is een Schotse country- en westernzanger en songwriter. En nog een tv-presentatrice ook. En hier zijn ze saampjes en ze gaan zingen I Saw Your Last Teardrops Fall.

Nou komt er een groepje uit Canada voorbij, de Good Brothers. Dat is een country, bluegrass en een folkband uit Richmond Hill, Ontario. De kernleden van de band zijn Brian Good, zijn tweelingbroer, Bruce Good en zijn jongere broer Larry Good. Ja, geen wonder als ze de Good Brothers heten. En ik hoop dat ik het goed uitspreek. Inquiring Minds.

Nou krijgen we van mij een zanger en een liedjeschrijver. En dat is John Pardy met Het Overboots.

aan het eerste uurtje alweer zo snel voorbij gegaan. Ik hoop dat u aan de andere kant van het nieuwste weer bij bent. Ik zou blijven bij en kom graag weer twee uur naar het tweede uurtje. Dan gaan we nog lekker een uurtje door. Ik zeg tot na het nieuws.

0: zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Kunstenaar en programmamaker Wim T. Schippers is overleden. Hij maakte absurdistische programma's als de Fred Haché Show en Ron Flonflon met Jacques Plafond. Ook bedacht hij types als Barend Servet en Chef van Oekel. Als kunstenaar maakte Schippers een pindakaasvloer. Op het strand bij Petten gooide hij een flesje limonade in zee. Verder deed hij in Sesamstraat de stemmen van Ernie en Kermit de Kikker. Wim T. Schippers overleed afgelopen woensdag op 83-jarige leeftijd. De Molukse gemeenschap hoopt dat premier Jette zondag in Rotterdam excuses aanbiedt aan de eerste generatie Molukkers die in 1951 naar Nederland kwam. Zondag wordt daar een nationaal monument onthuld voor de Molukkers. Vandaag werd bekend dat Jette daarbij zal zijn. De kans op excuses is groot, zegt verslaggever Eva Wiesing.
2: Als een premier zich zo plotseling meldt bij zo'n beladen en massaal bezochte bijeenkomst, dan komt hij niet met lege handen. Zo ging dat ook bij de excuses voor het slavernijverleden.
1: Een groot deel van de Tweede Kamer vindt het al langer tijd voor een passend gebaar waar ook erkenning uitspreekt. Luchtvaartmaatschappijen mogen vanaf volgend jaar geen extra kosten berekenen voor handbagage, staat in nieuwe Europese regels. Ook krijgen reizigers bij een vertraging van 3 uur of meer recht op een vergoeding van 250 tot 600 euro. Volgens de bedrijven leiden de strengere regels onvermijdelijk tot hogere ticketprijzen. Verschillende supermarkten hebben blikken honden- en kattenvoer uit de schappen gehaald, omdat er mogelijk plastic in zit. Het gaat om huismerkblikken van Lidl, Albert Heijn en Jumbo, gemaakt door fabrikant Partner in Pet Food. De supermarkten hebben op hun websites gezet om welke producten het precies gaat. Klanten die gekochte blikken terugbrengen, krijgen hun geld terug. Het weer, vanavond en vannacht droog, alleen in het oosten een kleine kans op een bui. Morgen zonnig, afgewisseld door wat bewolking, bij 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
3: Ook succesvol in Duitsland ondernemen? Met Duits Zakelijk leert u spreken op strategisch niveau, zodat u overtuigt en direct resultaat behaalt. Executive taaltraining door Duitse onderneemster Noemi Paul. Boek nu uw persoonlijke sessie van 50 minuten voor 99 euro. Duits-zakelijk.nl.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
6: Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar kicks.nl en score jouw favoriete items. Kicks.nl, de nieuwste kindermode van topmerken.
7: Start de motor, de boerderij wacht.
8: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
0: Dit is Merwe Radio.

Ja, fijn dat jullie er weer zijn aan de andere kant. Want ik ga nog lekker een uurtje door. Ik zou zeggen, ik hoop dat u er nog van geniet. En de opening van tweede uur is voor Clint Black. Hij zou op visite gaan bij vrienden. En hij komt daaraan en hij belt. En wat is er? Nobody home.

Dat was Clint Black. Nu krijgt hij van mij een zangeres uit Ierland. Ik hoop dat ik de naam goed uitspreek. Niamh Lynn met een old-fashioned song.

Ja, dan kon je even lekker op line dansen thuis, hè? Mark Chesnut, ja, met op country of all country, precies hoe het er staat en zingt, weet ik niet precies. Hier is die, Mark Chesnut.

Ja, dat was Mark Chesnut. Even kijken, Patty Loveless. Die komt met een pracht van een nummer. Echt een rustig nummer. En dat is Crazy Arms.

Zo, dat was Crazy Arms met een mooie steelpartij erin. Reba McEntire, die weet dat ze morgen een betere dag heeft. Dus met haar woorden te spreken, I know I'll have a better day tomorrow.

Nou, mag Rona Rivers ook haar kunsten vertonen. Dat is een Amerikaanse countryzangeres. Tussen 1990 en 1998 bracht ze 5 albums uit. Ik hoor een deur gaan, ik zal zo eens even kijken. En ze heeft ook 5 singles uitgebracht in hitlijsten. En het nummer heet If Only Heard When I Love.

Ja, Tina Turner kwam ook nog even voorbij. En het is met Greener Than the Grass We Laid On.

Ja, dat was Tracy Lawrence met Sticks and Stones. En nu krijgt hij van mij een Nederlands koppel. Tim Knol met de Bluegrass Boogeyman. En dat nummer heet Coming Down.

Ja, van het album Ride Again. Ze hebben twee albums gemaakt, zo. Dat is wel leuk. De Peterson, dat is een Amerikaanse bluegrass familieband. De band heeft grote aanhang onder de sociale media's. Op sociale media's, moet ik zeggen. Sinds de oprichting van de groep verschijnen ze regelmatig in country en bluegrass televisiespecials op de Amerikaanse buis. Hier zijn ze met See God You.

Ja, en dan komt Dolly Parton ook nog eventjes binnengelopen. En ze zegt, ik wil ook meedoen. Ik zeg, ja, is goed, joh. Wat wil je horen? Wat ga ik draaien? En dan zegt ze, nou, van dat album Pure and Simple wil ze graag Loving You. Ik zeg, nou, daar komt ie, hoor. Als die het wil doen. Yeah.

De Brabantse countryband Dix Jezus mag ook meedoen vanavond met No More Running Around.

Ik zie dat we weer aan het eind gekomen van de uitzending. Ik hoor mensen praten ergens, daar zullen we eens even kijken. Maar ik sluit de uitzending af met Dick van Altena, met Marcel Smulders, met That Silver Haired Daddy of Mine.

U hoort de eindtune al van de uitzending. Ik zou zeggen bedankt voor het luisteren en ik hoop het met plezier gedaan. En volgende week heb ik weer een lusterm eigenlijk. 1750ste uitzending al. Dus ik ga daar een mooie uitzending van maken. Want ik heb een hoop favoriete nummers van mij. En die zijn echt niet te wild. Zijn echt mooie nummers. Dus daar ga ik even een verzameling van maken. Dus dan ga ik volgende week allemaal favoriete nummers van mezelf draaien. Dat mag wel een keer, hè? Na 1500 of na 1750ste keer. Maar niettemin, de muziek blijft mooi. En ik weet zeker dat u volgende week echt een mooie uitzending vindt. Zeker te weten. Ik zou zeggen, wel te rusten. Of als u straks nog voetballen gaat kijken naar tienen, dan krijg je de bellen. Dus als ik thuis ben, dan kan ik nog even terugkijken. Ik zou zeggen, nog fijne avond verder. Die mensen willen slapen gaan. Wel te rusten en nog opblijven. Neem er een lekker bakje koffie bij en een koek. Je gaat er heerlijk voor zitten. En ik zou zeggen, tot volgende week naar een hele mooie uitzending. Dat beloof ik u.

0: zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Molukse gemeenschap hoopt dat premier Jette zondag in Rotterdam excuses aanbiedt aan de eerste generatie Molukkers die in 1951 naar Nederland kwam. Zondag wordt er een nationaal monument onthuld voor de Molukkers. Vandaag werd bekend dat Jette daarbij zal zijn. Een groot deel van de Tweede Kamer vindt het al langer tijd voor een passend gebaar waar ook erkenning uitspreekt. Een multitalent is niet meer, laat premier Jette weten naar aanleiding van het overlijden van Wim T. Schippers. Hij gaf Nederland onvergetelijke televisie, iconische personages en de stem van Ernie, schrijft Jette op X. Ook cultuurminister Letchert noemt Schippers een legendarisch televisiemaker, maar ook een fantastisch kunstenaar. Van de pindakaasvloer tot Ernie in Sesamstraat. Hij heeft op talloze manieren een blijvende indruk achtergelaten, schrijft ze. Vanavond werd bekend dat Wim T. Schippers vorige week is overleden. Hij was 83 jaar. President Trump heeft bevestigd dat het akkoord over een einde aan de oorlog met Iran door beide partijen al is getekend. Vrijdag is er een ceremonie in Genève. Dan wordt volgens Trump de inhoud bekend. Hij zei al wel dat de straat van Hormuz vrijdag weer volledig wordt opengesteld. Correspondent Rudy Bauma.
2: Hij kan er ook goede sier mee maken op de G7-top in Frankrijk, waar hij vandaag is aangekomen. En daar kan hij zijn Europese bondgenoten houden aan hun belofte om de straat van Hormuz te beveiligen. Dat gaan ze pas doen als het vechten ophoudt.
1: Verschillende supermarkten hebben blikken honden- en kattenvoer uit de schappen gehaald, omdat er mogelijk plastic in zit. Het gaat om huismerkblikken van Lidl, Albert Heijn en Jumbo, gemaakt door fabrikant Partner in Pet Food. De supermarkten hebben op hun websites gezet om welke producten het precies gaat. Klanten die gekochte blikken terugbrengen, krijgen hun geld terug. Het weer. Vanavond en vannacht droog. Alleen in het oosten een kleine kans op een bui. Morgen zonnig, afgewisseld door wat bewolking. Met 20 tot 25 graden wordt het een stuk warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
3: Een brandschoon huis of een heerlijk fris kantoor? Kies voor Dan Schoonmaak. Professionele vakmensen en kwaliteit waarop u kunt vertrouwen. Dan Schoonmaak. Van grondige schoonmaak tot professioneel onderhoud. Wij leveren topkwaliteit en denken altijd met u mee. Benieuwd naar de mogelijkheden? Kijk op danschoonmaak.nl.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
5: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
6: Mensenrelatie, Radboud Visser.
7: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
6: Jazeker.
8: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
9: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robustrise.nl.
10: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
11: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
0: Dit is Merwe Radio.

0: Zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Door Almegens met het NOS-journaal. Wim T. Schippers is overleden. Hij was kunstenaar en een vernieuwend mediamaker. In de jaren 70 en 80 maakte hij programma's als de Fred Haché Show, Van Oekels Disco Hoek, Op zoek naar Jolanda en We zijn weer thuis. Onalledaagse chaotische radio maakte hij als Jacques Plafond in Ronflonflon. En hij deed de stemmen van Ernie en Kermit de Kikker. Ook is Schippers bekend van zijn conceptuele kunst, zoals de pindakaasvloer en een flesje limonade dat hij in zee goot. Centraal in zijn werk was het idee dat het leven onzinnig is. Kunst was volgens hem net zo onzinnig en kon dus ook alles zijn of niets. Het slaat nergens op, maar het is wel de moeite waard. Wim T. Schippers overleed woensdag. Hij was 83 jaar. De Molukse gemeenschap hoopt dat premier Jette zondag in Rotterdam excuses aanbiedt aan de eerste generatie Molukkers die in 1951 naar Nederland kwam. Zondag wordt daar een nationaal monument onthuld voor de Molukkers. Vandaag werd bekend dat Jetten daarbij zal zijn. Een groot deel van de Tweede Kamer vindt dat het al langer tijd is voor een passend gebaar waar ook erkenning uitspreekt. President Trump heeft bevestigd dat het akkoord over een einde aan de oorlog met Iran door beide partijen al is getekend. Vrijdag is er een ceremonie in Genève. Dan wordt volgens Trump de inhoud bekend. Hij zei al wel dat de straat van Hormuz vrijdag volledig wordt opengesteld. De democratische gouverneur Newsom van Californië zegt dat het Amerikaanse ministerie van Justitie een onderzoek naar hem is begonnen. Dat zou zijn gebeurd in opdracht van president Trump. Newsom zegt dat Trump achter hem aan zit omdat hij zich mogelijk kandidaat gaat stellen voor het presidentschap. De FBI en het ministerie van Justitie weigerden commentaar te geven. Het weer vanavond en vannacht droog, al is er een kleine kans op een enkele bui. Morgen zonnig, afgewisseld door wat bewolking en met 20 tot 25 graden een stuk warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio? Kijk op merwertv.nl.
2: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
6: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
5: Oh ja?
6: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
5: Klinkt goed.
7: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
8: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
0: Dit is Merwe Radio.

0: Zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Acteur en cabaretier Paul Hane en de VPRO zeggen tegen het ANP dat ze zijn geschrokken van het overlijden van Wim T. Schippers. De kunstenaar, tv- en radiomaker overleed vorige week woensdag, werd afgelopen avond bekend. Hane en Schippers spraken meer dan 50 jaar de stemmen in van Bert en Ernie voor Sesamstraat. Volgens Hane was Schippers altijd opgewekt en ontzettend geniaal. Ook benadrukt hij Schippers vakmanschap en zijn bevlogenheid. De VPRO noemt het onbeschrijfelijk wat Schippers voor de omroep heeft betekend. Schippers maakte voor de VPRO absurdistische programma's als de Fred Haché Show, Van Oekels Discohoek en Ron Flon Flon. Wim T. Schippers was 83 jaar. President Trump heeft bevestigd dat het akkoord over een einde aan de oorlog met Iran door beide partijen al is getekend. Vrijdag is er een ceremonie in Genève. Dan wordt volgens Trump de inhoud bekend. Hij zei al wel dat de staat van Hormuz vrijdag weer volledig wordt opengesteld. De Molukse gemeenschap hoopt dat premier Jetten zondag in Rotterdam excuses aanbiedt aan de eerste generatie Molukkers die in 1951 naar Nederland kwam. Zondag wordt daar een nationaal monument onthuld voor de Molukkers. De afgelopen dag werd bekend dat Jetten daarbij zal zijn. Een groot deel van de Tweede Kamer vindt dat het al lange tijd is voor een passend gebaar, maar ook erkenning uitspreekt. Op het WK voetbal hebben België en Egypte 1-1 gelijk gespeeld. De Egyptenaren kwamen na 19 minuten op voorsprong. België kwam in de 66e minuut op gelijke hoogte door het eerste balcontact van de net ingebrachte Lukaku, wat leidde tot een eigen doelpunt van Egypte. Eerder op de avond zorgde Caverdië voor een stunt door de druk van topland Spanje te weerstaan. De wedstrijd eindigde in gelijkspel 0-0. Dan het weer, vannacht steeds meer bewolking en hier en daar een bui. Het is 7 tot 15 graden. Morgen zon en wolken en in het oosten 's ochtends een enkele bui. Het wordt dan 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
2: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
6: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
5: Oh ja?
6: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
5: Klinkt goed.
7: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
8: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
0: Dit is Merwe Radio.

0: zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De premier van Hongarije mag voortaan maximaal 2 termijnen aanblijven. Dat komt neer op 8 jaar. Het Hongaarse parlement heeft voor een wijziging van de grondwet gestemd waar dat in staat. De maatregel geldt met terugwerkende kracht voor alle Hongaarse premiers na 2 mei 1990. Dat betekent dat Viktor Orbán nooit meer premier kan worden. De Fidesz-partij van Orbán spreekt van een persoonlijke aanval op hem. De Hongaarse president Szójok moet de wet nog ondertekenen. Orbán was 16 jaar premier van Hongarije tot april dit jaar. Onder hem werd het land een van de meest corrupte landen van Europa. Acteur en cabaretier Paul Hane en de VPRO zeggen tegen het ANP dat ze zijn geschrokken van het overlijden van Wim T. Schippers. De kunstenaar, tv- en radiomaker overleed vorige week woensdag, zo werd afgelopen avond bekend. Hane en Schippers spraken meer dan 50 jaar de stemmen in van onder meer Bert en Ernie voor Sesamstraat. Volgens Hane was Schippers altijd opgewekt en ontzettend geniaal. Ook benadrukt hij Schippers vakmanschap en zijn bevlogenheid. De VPRO noemt het onbeschrijfelijk wat Schippers voor de omroep heeft betekend. Schippers maakte voor de VPRO absurdistische programma's als de Fred Haché Show van Oekels Discohoek en Ron Flon Flon. Wim T. Schippers was 83 jaar. Een jongen van 2 is de afgelopen avond zwaar gewond geraakt toen hij uit het raam viel op de 2e verdieping van een woning in Rotterdam. Het gebeurde rond 10 uur in de wijk Schaarloos. Volgens de politie hebben hulpdiensten de jongen gereanimeerd en naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het ongeluk kon gebeuren is onbekend. Dan nog het weer. Vannacht steeds meer bewolking en hier en daar een bui. Het is 7 tot 15 graden. Morgen zon en wolken. In het oosten 's ochtends een enkele bui. Het wordt dan 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
2: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
3: Bij de online drogist vind je nu Pharma Noord. Hoogwaardige supplementen voor dagelijks gebruik. Met BioSelene plus Zink, waarvan selenium en zink bijdragen aan de normale werking van het immuunsysteem. En Biochromium, waarbij chroom bijdraagt tot het behoud van een normaal bloedsuikergehalte. Ontdek nu het assortiment van Pharma Noord bij de online drogist. Er is er maar één.
4: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
5: Staat jouw werkbank ook altijd net te laag, te hoog of niet recht? Bij Werkbank op Maat bouwen we sterke werkbanken die wel tegen een stootje kunnen. Geen standaard gedoe, maar oog voor detail en gebouwd voor jaren intensief gebruik. Werkbank op Maat, ook voor complete werkplaatsinrichting. Kijk snel op werkbank-op-maat.nl.
0: Dit is Merwe Radio.

0: zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Acteur en cabaretier Paul Hane en de VPRO zeggen tegen het ANP dat ze zijn geschrokken van het overlijden van Wim T. Schippers. De kunstenaar, tv- en radiomaker overleed vorige week woensdag, zo werd de afgelopen avond bekend. Hane en Schippers spraken meer dan 50 jaar de stemmen in van Bert en Ernie voor Sesamstraat. Volgens Hane was Schippers altijd opgewekt en ontzettend geniaal. Ook benadrukt hij Schippers vakmanschap en zijn bevlogenheid. De VPRO noemt het onbeschrijfelijk wat Schippers voor de omroep heeft betekend. Schippers maakte voor de VPRO absurdistische programma's als de Fred Haché Show, Van Oekels Discohoek en Rond Flon Flon. Wim Schippers was 83 jaar. Een jongen van 2 is de afgelopen avond zwaar gewond geraakt toen hij uit het raam viel op de tweede verdieping van een woning in Rotterdam. Het gebeurde rond 10 uur in de wijk Schaarloos. Volgens de politie hebben hulpdiensten de jongen gereanimeerd en naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het ongeluk kon gebeuren is onbekend.